Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goede nacht. Het boerenprotest langs alle 12 gemeentes in Drenthe leverde boeren gisteren niet op waar ze op hadden gehoopt. Geen enkele gemeente wil de boze brief tegen het stikstofbeleid ondertekenen, omdat ze daar niet over gaan. Het protest duurde van 9 tot 5:30. De burgemeester van Tinaarlo bijvoorbeeld toonde begrip, maar tekende niet. De politie heeft beeldmateriaal vrijgegeven van een verdachte man na de dood van een vrouw in woonzorgcentrum Het Landleven aan de Groene Velden in Lelystad, een locatie voor mensen met dementie. Het lichaam werd zaterdagavond al gevonden. De politie kent de identiteit van de man en deelde ook een foto van zijn witte elektrische fiets met zwarte fietstassen. De familie van de vorig jaar vermoorde 17-jarige Lisa uit Abcoude heeft voor het eerst van zich laten horen via een programmagids van de jaarlijkse feestweek. Ze bedanken dorpsgenoten voor liefde, steun en respect voor hun privacy. De feestweek begint komende dinsdag en wordt na meer dan 100 jaar weer volledig gehouden. 3 Nederlanders zijn dinsdagmiddag omgekomen in Fredericktown, Ohio, nadat hun busje werd geraakt door een vrachtwagen. De bestuurder stopte niet bij een stopbord. 4 andere inzittenden raakten gewond en belanden in het ziekenhuis. Buitenlandse Zaken bevestigt het ongeval en meldt bijstand vanuit de consulaten Cincinnati en Chicago. Het weer tot slot. Vannacht trekken nieuwe buien het land binnen die lokaal fel kunnen zijn en vergezeld gaan van onweer. Dit weertype betreft met name de noordelijke helft. De minimumtemperatuur varieert tussen de 14 en 16 graden, terwijl het aan de kust warmer blijft. En tot zover het nieuws.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goede nacht. Het boerenprotest langs alle 12 gemeentes in Drenthe leverde boeren gisteren niet op waar ze op hadden gehoopt. Geen enkele gemeente wil de boze brief tegen het stikstofbeleid ondertekenen, omdat ze daar niet over gaan. Het protest duurde van 9 tot 5:30. De burgemeester van Tinaarlo bijvoorbeeld toonde begrip, maar tekende niet. De politie heeft beeldmateriaal vrijgegeven van een verdachte man na de dood van een vrouw in woonzorgcentrum Het Landleven aan de Groene Velden in Lelystad, een locatie voor mensen met dementie. Het lichaam werd zaterdagavond al gevonden. De politie kent de identiteit van de man en deelde ook een foto van zijn witte elektrische fiets met zwarte fietstassen. De familie van de vorig jaar vermoorde 17-jarige Lisa uit Abcoude heeft voor het eerst van zich laten horen via een programmagids van de jaarlijkse feestweek. Ze bedanken dorpsgenoten voor liefde, steun en respect voor hun privacy. De feestweek begint komende dinsdag en wordt na meer dan 100 jaar weer volledig gehouden. Drie Nederlanders zijn dinsdagmiddag omgekomen in Fredericktown, Ohio, nadat hun busje werd geraakt door een vrachtwagen. De bestuurder stopte niet bij een stopbord. Vier andere inzittenden raakten gewond en belanden in het ziekenhuis. Buitenlandse Zaken bevestigt het ongeval en meldt bijstand vanuit de consulaten Cincinnati en Chicago. Het weer tot slot. Vannacht trekken nieuwe buien het land binnen die lokaal fel kunnen zijn en vergezeld gaan van onweer. Dit weertype betreft met name de noordelijke helft. De minimumtemperatuur varieert tussen de 14 en 16 graden, terwijl het aan de kust warmer blijft. En tot zover het nieuws.

0: sa-sa-sa. Geloof
1: me. Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goede nacht. Het boerenprotest langs alle 12 gemeentes in Drenthe leverde boeren gisteren niet op waar ze op hadden gehoopt. Geen enkele gemeente wil de boze brief tegen het stikstofbeleid ondertekenen, omdat ze daar niet over gaan. Het protest duurde van 9 tot 5:30. De burgemeester van Tinaarlo bijvoorbeeld toonde begrip, maar tekende niet. De politie heeft beeldmateriaal vrijgegeven van een verdachte man na de dood van een vrouw in woonzorgcentrum Het Landleven aan de Groene Velden in Lelystad, een locatie voor mensen met dementie. Het lichaam werd zaterdagavond al gevonden. De politie kent de identiteit van de man en deelde ook een foto van zijn witte elektrische fiets met zwarte fietstassen. De familie van de vorig jaar vermoorde 17-jarige Lisa uit Abcoude heeft voor het eerst van zich laten horen via een programmagids van de jaarlijkse feestweek. Ze bedanken dorpsgenoten voor liefde, steun en respect voor hun privacy. De feestweek begint komende dinsdag en wordt na meer dan 100 jaar weer volledig gehouden. Drie Nederlanders zijn dinsdagmiddag omgekomen in Fredericktown, Ohio, nadat hun busje werd geraakt door een vrachtwagen. De bestuurder stopte niet bij een stopbord. Vier andere inzittenden raakten gewond en belanden in het ziekenhuis. Buitenlandse Zaken bevestigt het ongeval en meldt bijstand vanuit de consulaten Cincinnati en Chicago. Het weer tot slot. Vannacht trekken nieuwe buien het land binnen die lokaal fel kunnen zijn en vergezeld gaan van onweer. Dit weertype betreft met name de noordelijke helft. De minimumtemperatuur varieert tussen de 14 en 16 graden, terwijl het aan de kust warmer blijft. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

24 uur per dag. 24 uur per dag. Rozo Radio.

0: There's a hole in the bucket, dear Liza, there's a hole in the bucket.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. De aandelenbeurs in New York sloot gisteren met bescheiden winsten. Moderna sloot 178% omhoog na positieve onderzoeksresultaten samen met Merck & Co. over een mogelijke mRNA-vaccin tegen huidkanker. Beleggers verwerkten ook een aankondiging van financiën over lagere rentes op langlopende staatsobligaties. Het boerenprotest langs alle 12 gemeentes in Drenthe leverde boeren gisteren niet op waar ze op hadden gehoopt. Geen enkele gemeente wil de boze brief tegen het stikstofbeleid ondertekenen, omdat ze daar niet over gaan. Het protest duurde van 9 tot 5:30. De burgemeester van Tinarlo bijvoorbeeld toonde begrip, maar tekende niet. De politie heeft beeldmateriaal vrijgegeven van een verdachte man na de dood van een vrouw in woonzorgcentrum Het Landleven aan de Groene Velden in Lelystad, een locatie voor mensen met dementie. Het lichaam werd zaterdagavond al gevonden. De politie kent de identiteit van de man en deelde ook een foto van zijn witte elektrische fiets met zwarte fietstassen. De familie van de vorig jaar vermoorde 17-jarige Lisa uit Abcoude heeft voor het eerst van zich laten horen via een programmagids van de jaarlijkse feestweek. Ze bedanken dorpsgenoten voor liefde, steun en respect voor hun privacy. De feestweek begint komende dinsdag en wordt na meer dan 100 jaar weer volledig gehouden. En dan tot slot het weer. Vanochtend vallen in noordelijke helft en Zeeland nog felle buien, terwijl het zuiden grotendeels droog blijft met in het westen enige zonneschijn. De temperatuur bedraagt zo'n 18 graden bij een stevige zuidwestenwind. En tot zover het nieuws.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. De aandelenbeurs in New York sloot gisteren met bescheiden winsten. Moderna sloot 178% omhoog na positieve onderzoeksresultaten samen met Merck & Co. over een mogelijke mRNA-vaccin tegen huidkanker. Beleggers verwerkten ook een aankondiging van financiën over lagere rentes op langlopende staatsobligaties. Het boerenprotest langs alle 12 gemeentes in Drenthe leverde boeren gisteren niet op waar ze op hadden gehoopt. Geen enkele gemeente wil de boze brief tegen het stikstofbeleid ondertekenen, omdat ze daar niet over gaan. Het protest duurde van 9 tot 5:30. De burgemeester van Tinarlo bijvoorbeeld toonde begrip, maar tekende niet. De politie heeft beeldmateriaal vrijgegeven van een verdachte man na de dood van een vrouw in woonzorgcentrum Het Landleven aan de Groene Velden in Lelystad, een locatie voor mensen met dementie. Het lichaam werd zaterdagavond al gevonden. De politie kent de identiteit van de man en deelde ook een foto van zijn witte elektrische fiets met zwarte fietstassen. De familie van de vorig jaar vermoorde 17-jarige Lisa uit Abcoude heeft voor het eerst van zich laten horen via een programmagids van de jaarlijkse feestweek. Ze bedanken dorpsgenoten voor liefde, steun en respect voor hun privacy. De feestweek begint komende dinsdag en wordt na meer dan 100 jaar weer volledig gehouden. En dan tot slot het weer. Vanochtend vallen in de noordelijke helft en Zeeland nog felle buien, terwijl het zuiden grotendeels droog blijft, met in het westen enige zonneschijn. De temperatuur bedraagt zo'n 18 graden bij een stevige zuidwestenwind. En tot zover het nieuws.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Liedewijde Voors, fractievoorzitter van Forum voor Democratie, nam op 6 augustus tijdelijk ontslag vanwege haar zwangerschap. Het verlof duurt 16 weken. Hoewel de kiesraad Thierry Baudet als vervanger aanwees, weigerde hij de benoeming. Daardoor neemt Im Albayati, oud-voorzitter van de JFVD, de nummer 11 op de kieslijst haar plek in de Tweede Kamer over. Bijna 1 op de 5 nieuwe scholen sluit of fuseert binnen enkele jaren. Dat blijkt uit data-analyse van nu.nl. In 25 jaar openden 400 nieuwe, door de overheid gefinancierde scholen, waarvan er 74 weer verdwenen. Ze hadden gemiddeld 100 leerlingen en sloten ongeveer 5 jaar, vaak wegens te weinig leerlingen of onvoldoende onderwijskwaliteit. Bij een Russische aanval met ballistische raketten op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn 5 mensen gedood en 23 gewond geraakt. In de voorstad Brovary viel ook 1 dode. In minstens 3 wijken waren inslagen waarbij bovenste verdiepingen van een flatgebouw instortten en brand uitbrak. Ruiten van een kinderziekenhuis raakten ook vernield. De aandelenbeurs in New York sloot gisteren met bescheiden winsten. Moderna sloot 178% omhoog na positieve onderzoeksresultaten samen met Merck & Co. over een mogelijke mRNA-vaccin tegen huidkanker. Beleggers verwerkten ook een aankondiging van financiën over lagere rentes op langlopende staatsobligaties. En dan tot slot het weer. Vanochtend vallen in de noordelijke helft en Zeeland nog felle buien, terwijl het zuiden grotendeels droog blijft met in het westen enige zonneschijn. De temperatuur bedraagt zo'n 18 graden bij een stevige zuidwestenwind. En tot zover het nieuws.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Prins Harry en Meghan Markle verhuizen eind augustus met hun gezin terug naar het Verenigd Koninkrijk, na sinds 2020 in de VS te hebben gewoond. Koning Charles en prins William zijn zondag geïnformeerd. Archie en Lilibet beginnen in september op een Britse school. Hun status binnen het koningshuis blijft ongewijzigd. Liedewijde Vos, fractievoorzitter van Forum voor Democratie, nam op 6 augustus tijdelijk ontslag vanwege haar zwangerschap. Het verlof duurt 16 weken. Hoewel de kiesraad Thierry Baudet als vervanger aanwees, weigerde hij de benoeming. Daardoor neemt Im Albayati, oud-voorzitter van de JFVD, de nummer 11 op de kieslijst haar plek in de Tweede Kamer over. Bijna 1 op de 5 nieuwe scholen sluit of fuseert binnen enkele jaren. Dat blijkt uit data-analyse van nu.nl. In 25 jaar openden 400 nieuwe, door de overheid gefinancierde scholen, waarvan er 74 weer verdwenen. Ze hadden gemiddeld 100 leerlingen en sloten ongeveer 5 jaar, vaak wegens te weinig leerlingen of onvoldoende onderwijskwaliteit. Bij een Russische aanval met ballistische raketten op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn 5 mensen gedood en 23 gewond geraakt. In de voorstad Brovary viel ook 1 dode. In minstens 3 wijken waren inslagen waarbij bovenste verdiepingen van een flatgebouw instortten en brand uitbrak. Ruiten van een kinderziekenhuis raakten ook vernield. En dan tot slot het weer. Vanochtend vallen in de noordelijke helft en Zeeland nog felle buien, terwijl het zuiden grotendeels droog blijft met in het westen enige zonneschijn. De temperatuur bedraagt zo'n 18 graden bij een stevige zuidwestenwind. En tot zover het nieuws.

Vanmiddag was mijn vrouw in de keuken bezig met het eten. Toen ons zoontje plotseling binnenkwam, met een papiertje in zijn hand. Hij liep naar de toe en gaf het aan haar. En terwijl ze haar handen afdroogde en haar schort, las ze wat erop stond. Schuur opruimen, 5 gulden. De hele week mijn bed opgemaakt, 1 gulden. Boodschappen doen, 50 cent. Op mijn broertje gepast terwijl jij boodschappen deed, 25 cent. De vuilnisbak buiten zetten, 1 gulden. Voor het halen van een goed rapport, 5 gulden. En ook nog de tuin aangeharkt, 2 gulden. Totaal te goed, 14,75. Nou, dat was het. En terwijl hij vol verwachting naar zijn moeder opkeek, zag ik hoe de herinneringen door haar heen flitsten. Toen pakte ze een pen, draaide

en voor je gebeden. Gratis. Alle dagen en weken voor je gezorgd. Laat je

gelezen had, stonden zijn ogen vol grote tranen. En heel zacht zei hij: Mami, ik hou van je. Heus waar. Toen nam hij de pen uit haar hand en schreef met grote hanenpoten: Nota voldaan. Als je het allemaal optelt.

24 uur per dag. Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Nieuwe regels rond netcongestie hebben gemeenten waarschijnlijk aangezet om versneld bouwvergunningen te verlenen voor 1 juli. In april werd een vergunning afgegeven voor 8500 woningen en in mei voor ruim 10.000, tegenover een maandgemiddelde van 7100 sinds januari 2022. De geplande bouwkosten voor vergunde woningen bedroeg 6,3 miljard euro, bijna twee keer zoveel als het kwartaal vorig jaar. Bij een helikoptercrash in Kenia zijn alle 7 inzittenden om het leven gekomen, 5 Amerikanen en 2 Ecuadorianen, waaronder het hoofd van de Ecuadoriaanse inlichtingendienst en zijn vrouw. Het toestel stortte gisteren neer aan de voet van de Mount Olokwe. 3 lichamen zitten nog vast in het gecrashte toestel vanwege een brand. Prins Harry en Meghan Markle verhuizen eind augustus met hun gezin terug naar het Verenigd Koninkrijk, na sinds 2020 in de VS te hebben gewoond. Koning Charles en prins William zijn zondag geïnformeerd. Archie en Lilibet beginnen in september op een Britse school. Hun status binnen het koningshuis blijft ongewijzigd. Liedewijde Vos, fractievoorzitter van Forum voor Democratie, nam op 6 augustus tijdelijk ontslag vanwege haar zwangerschap. Het verlof duurt 16 weken. Hoewel de kiesraad Thierry Baudet als vervanger aanwees, weigerde hij de benoeming. Daardoor neemt Im Albayati, oud-voorzitter van de JFVD, de nummer 11 op de kieslijst haar plek in de Tweede Kamer over. En dan tot slot het weer. Vanochtend vallen in de noordelijke helft en Zeeland nog felle buien, terwijl het zuiden grotendeels droog blijft, met in het westen enige zonneschijn. De temperatuur bedraagt zo'n 18 graden bij een stevige zuidwestenwind. En tot zover het nieuws.

0: Zo, nou, wie nog niet wakker is, die is het nu wel.
1: En, ja! Dat is toch lekker wakker worden, zeg.
0: Ja, precies. Hartelijk welkom bij weer een gloednieuwe aflevering van Kate met Ralf. Zoals altijd bij Rozen Radio, zo lekker op de donderdagochtend. Zoals elke week zitten wij weer klaar voor jullie. Isa, Ralf en...
1: Katie.
0: Ja, we zijn er weer helemaal klaar voor om weer 2 uur fijne muziek voor jullie te draaien. En ik denk dat het vrij makkelijk raden is... Als je dit eerste liedje zo hoorde, we gaan het hebben over de... En we hebben ik heb beloofd aan Isa dat zij het deze week mag onthullen. Op haar
2: moet ik het ook op de manier doen wat we net
0: hebben? Ja, op haar heel eigen manier. Dus
1: niet
0: Isa,
1: anders. Nee.
0: Ja, okay. Waar gaan we het over hebben deze week?
2: Laat de zon in je hart.
1: Nou...
0: Echt,
1: hè?
0: Echt, ik zeg...
1: Ze deed het net als grap. Ja. Ze zei, ja, die moet erin.
0: Die moet erin.
1: En ga er iets mee doen, meid. Dus binnenkort zitten wij zonder technicus. Hebben we een volkszangeres bij.
2: Ze schijnt toch voor iedereen. Geniet voor het leven.
0: Nou, ik zeg...
1: Vooral een volkse erin. Echt heel mooi.
0: Ja,
1: heel
0: jij kan zo naar de Academie van Volkszangers. Ja, nou ja, inderdaad.
1: Dat is niet de Herman Brood Academie, maar de Marianne Weber van deze.
0: Ik sluit niet uit dat dat heel populair is tegenwoordig. Want dat is niet normaal hoeveel je daar hebt tegenwoordig.
1: Ja, ik vind het voor jou ook wel iets, Ralf.
0: Ik denk het niet.
1: Nee, ik denk het niet. Ja, de luisteraars weten dat niet, maar wij hebben natuurlijk net ontzettend Oosterhout zitten praten. Dialect.
0: Ja, maar dat is toch wat anders dan...
1: Ja, maar god, wat was jij goed, zeg. Ja, ik heb echt krom gelegen hier, want ja...
0: We kunnen er een leuk item van maken.
1: Iedereen die jou kent, die kent jou toch wel als een hele ABN-sprekende jongen.
0: Nou, ABN?
1: Jawel.
0: Als ik mezelf zo terughoor, dan... ABN vind ik altijd zo'n stom begrip, ABN.
1: Ja, dat is het ook. Maar je praat heel...
0: Een Brabantse tongval.
1: Ja, nou ja, ik hoor niet dat jij echt uit Brabant komt... En dan ga jij dus echt Brabants praten. En dan, god, maar het,
0: klinkt
1: bij
0: goed,
1: sommige
0: hè?
1: Mensen heb je echt zoiets van, doe even normaal, dat kan je echt niet. Maar bij jou klinkt het gewoon, of je nooit iets anders doet.
0: Nou ja, wij zijn natuurlijk allebei geboren en getogen hier.
1: Ja,
0: en onze ouders die hebben ons wel wat meegegeven.
1: Ja, maar ik praat best plat, maar jij niet.
0: Nou goed. Ja, maar misschien kunnen we er iets mee doen. Ik vind het best leuk,
1: hoor. Maar jij kent ook veel meer termen ook.
0: Ja, maar dat komt ook. Frederike is natuurlijk taalkundig en komt uit Houten. Dus ik vind het wel leuk om haar er af en toe mee te plagen. Want we wonen natuurlijk in Oosterhout.
1: Ja.
0: En ik weet nog, toen zij bij ons pas in de familie kwam. Dan mijn vader of mijn moeder zeiden dan van, ja, dat kende jij niet, hè?
1: Ja,
0: dat kende jij niet. En dan kwam er een uitdrukking dat Frederike echt zoiets had van, geen idee, wat betekent dit?
1: Ja.
0: Was natuurlijk altijd hilarisch. En dan ging Frederik het proberen na te zeggen. En dat klonk natuurlijk dan weer niet.
1: Nee,
0: maar
1: dat
0: ze doet het best.
1: Ja, maar dan vind ik het zo bizar dat het bij jou net is of je dagelijks doet. Dus vind ik op zich wel heel grappig.
0: Nou, laten we het achterhoofd houden. Om toch een keer
1: een Oosterhoutse uitzending.
0: Misschien als er ook luisteraars reageren die zeggen van, nou, dat zouden we leuk vinden.
1: Dan doen wij dat.
0: Dan doen we dat gewoon.
1: Toch?
0: Ja hoor.
1: Ja, zeker. Want kunnen jij kul?
0: Kunnen gij?
1: Ja, jongen, makkelijk, man. Ja.
0: Nee, ja, zoals Isa net al heel mooi zong, laat de zon in je hart.
1: Ja.
0: Weer een poëtisch thema voor deze week. En eigenlijk natuurlijk een weekje te laat, hè, want vorige week was natuurlijk die grote hype rondom die eclipse.
1: En toen kwamen we erop. Toen zei jij nog, we hadden het eigenlijk over de zon moeten doen.
0: Ja.
1: Toen was Beb ons ook nog eens even voor.
0: Toen onze collega van de Tiefer Toe, was ons voor.
1: Die had ook de zon als thema, maar wij hadden zoiets van, we gaan hem gewoon doen.
0: Vorige week zaten we nog weg te smelten in de studio vanwege natuurlijk die warmte.
1: Ja.
0: Nu is het eindelijk wat koeler.
1: Ja.
0: En heeft het wat geregend, heerlijk. En, maar ja, wij zeiden gewoon, we gaan hem gewoon nog doen. De zon. En
1: ja, dat kan makkelijk.
0: Toen
1: kwamen
0: we erachter.
1: Toch?
0: Dat er ontzettend veel nummers met Sun, Zon, noem het allemaal op.
1: Ja, dat was echt van, welke kies ik? Hè?
0: Echt een makkie.
1: Nou, ja, eigenlijk moeilijk om van uit zoveel, wat is dan de leukste?
0: Dat weer wel.
1: Ja, ja. Maar goed, we proberen dan altijd een beetje gevarieerd te doen natuurlijk. Hè?
0: Ja,
1: dus een ander taaltje.
0: Die opening net al, ja, dat is er eentje. Ik zei net al, als je niet wakker bent, dan ben je het nu wel. Fantastisch nummertje natuurlijk. Maar ik kijk even, zoals ik elke week doe, even snel de lijsten door. Om jullie alvast lekker te maken van wat kun je de komende 2 uur van ons verwachten. The Beatles, Agda en de Munnik, The Doors, Boney M, Stevie Wonder, Nana Mouskouri. Ja.
1: Hoe is dat?
0: Zit er ook bij.
1: Onze
0: dus we gaan weer van door alle decennia heen. Hè? Zo van 1960 tot anno nu. Allerlei lekkere nummers. Dus we gaan er weer lekker tegenaan de komende 2
1: uurtjes.
0: Ja, Katie, even voor het officiële gedeelte. Waar openen we mee?
1: Ja, wij openen natuurlijk met Walking on Sunshine van Katrina and the Waves. Een nummertje uit 1985, waarin de zangeres lekker smoorverliefd is, die liefde wil beantwoorden. Dus nou ja, goed, weet je. Die zweeft van geluk. Leuk toevoegingje. Het is geschreven door Kimberly Rue, dat is de gitarist van de groep. Daarna hebben ze eigenlijk nooit meer een grote hit gescoord, hè, de band. Ze hadden een comeback in 1997. Toen deden ze mee aan het Eurovisie Songfestival. Je zit te knikken.
0: Ja, Love Shine a Light.
1: Ja, oh, dat weet je wel.
0: Ja,
1: ja, oké. Okay,
0: toen kwam ik erachter, want ik kende ze eigenlijk helemaal niet. Van dit is Katrina en de Waves. Iedereen kende ze. En toen bleek ze dus inderdaad 12 jaar eerder die grote hit al te hebben gehad.
1: Ja, precies. Ja. Nou, dit werd ook weer een hit natuurlijk, hè? Love Shine a Light. En dat is ook door diezelfde Kimberly geschreven, dus kan het wel.
0: Zo. Die heeft er wel een gevoel voor.
1: Ze heeft leuke royalties, zullen we maar zeggen. Ja. Toch?
0: Wat is nou zo aanstekelijk aan dit nummer?
1: De beat,
0: Het is altijd lekker gewoon.
1: Ja, het is de beat.
0: Ja, het doet iets.
1: Fijn
0: nummer.
1: Ja, want het maakt niet uit wat voor tekst je hierop zingt.
0: Nee, dat klopt. Maar het is ook echt vrolijk. Gewoon,
1: I'm skating in winter. Dan heb je het ook. Snap je?
0: Ja,
1: ook een praatje over de winter. Klinkt ook lekker.
0: Klinkt ook.
1: Ja, oké. Okay.
0: Nou, het was een lekkere, een lekkere opening.
1: Ja.
0: En we zijn onderweg. En we gaan door met nummer 2. En de Beatles.
1: Ja.
0: Nou, zo.
1: Ik had hem ook op mijn lijstje.
0: Jongens, die ga ik natuurlijk verder echt niet introduceren. Dat zou echt onzin zijn. De Beatles. De meeste nummers zijn natuurlijk geschreven door Paul McCartney en John Lennon. Deze is geschreven door George Harrison. Voor het legendarische album Abbey Road. Bijzonder is dat de Beatles in een bepaalde periode, een beetje een spirituele periode, zo ongeveer allemaal in India een tijdje hebben gebivakkeerd. En daar kennis hebben gemaakt met allerlei spirituele zaken. En George Harrison heeft daar de meeste invloed mee teruggenomen van alle Beatles. En het bijzondere aan dit nummer, ik heb het over Here Comes the Sun, 1969, is... Dit heb ik echt van Wikipedia, hoor. Zou ik zelf niet geweten hebben. Maar de maatsoort van dit nummer komt uit de Indiaanse klassieke muziek.
1: Oh.
0: Dus hij heeft daar echt die invloed, die Indiaanse invloed, heeft hij verwerkt in dit nummer. Fantastisch nummer wat mij betreft. Here Comes the Sun van de Beatles.

0: Ja.
1: Prachtig. Wauw, wat een ja. Twee pareltjes achter elkaar al.
0: Echt, hè?
1: Zeg ik het zelf.
0: Ja, het is toch wel jammer, vind ik, dat bij het laatste nummer, wat zo mooi, zo intens is, dat jij mij dan aan het lachen maakt.
1: Nou, dat was niet mijn bedoeling. Jij, nee. Je bent gewoon lacherig op deze ochtend.
0: Ja, ja, ja. We gaan zo meteen wel even vertellen waarom.
1: Ja.
0: We luisterden naar Ain't No Sunshine van Bill Withers, 1962.
1: Ach, mooi, hè?
0: Prachtig. Mm. Ja, ik denk dat het wel een van zijn grootste successen is, hè? Dat maakt hem ook op slag bekend.
1: Ja.
0: Heb je daarna, weet jij nog andere bekende?
1: Ik vond dat je deze vraag zou gaan stellen.
0: Ja, nee, ja, ik ook niet. Maar we houden het gewoon bij dit nummer. Het mooie is natuurlijk het stukje waar hij dus 26 keer zingt. I know.
1: Ja,
0: I
1: maar
0: know,
1: het verveelt geen moment.
0: Nee.
1: Het past gewoon.
0: En weet je hoe het er gekomen is? Ze waren aan het proefzingen. Hij had een tekst voor een gedeelte klaar. En toen kwam dat stukje waarvan hij zoiets had van, hier ga ik nog een stukje tekst voor verzinnen. Dus voor even de opname zingt hij gewoon I know. En toen hadden de rest van de muzikanten zoiets van, hey, dat is hartstikke leuk joh, als je dat doet.
1: Niks meer aan doen?
0: Nee. Dus zo snel kan het gaan.
1: Leuk verhaal.
0: Ja, hè? Ja. Nou, dan eventjes waarom dat we moesten lachen. Daar mag ik nog niks van zeggen.
1: Nee, dat gaan we zo doen.
0: Want dat komt terug in de erinnering.
1: Ja, gaan we zo doen.
0: Ja, dit is nou jouw mega erinnering geworden. Hou je even te goed.
1: Ja,
0: ja precies.
1: Ja. Maar ja, Bill Withers, die stem.
0: Ja,
1: gewoon als hij zijn mond te lopen doet, dat klinkt gewoon
0: maar
1: fantastisch.
0: Maar dit nummer ook. Ik ga toch nog zo meteen eens zoeken van of hij... Ik ken hem eigenlijk niet van andere nummers. Maar die zijn er ongetwijfeld.
1: Denk ik. Ja. Nou, houden we het te goed. Kom jij zo op terug.
0: Maar jij mag nu.
1: Ja, over fijne zangers gesproken. De volgende groep is London Beat. Natuurlijk bekend geworden in 1990 met het nummer I've Been Thinking About You. Een Amerikaanse, Britse band. Met natuurlijk het hele karakteristieke geluid van die zanger, hè, Jimmy Helms. Hoge stem. Fantastische zanger, vind ik. En twee jaar later kwamen ze met het album Harmony. Ik had hem vroeger. Hem helaas weggedaan, maar als hij weer eens een keer in beeld is, dan wil ik hem heel graag weer hebben. Want het is zo'n album, we zeggen het vaak van A tot Z goed. Fantastisch. Ja. En het openingsnummer van dat album is You Bring on the Sun.
0: Mm-hmm.
1: Nou, dat was de eerste die ik op mijn lijstje had staan zo ongeveer. Ja, ik denk die moet erop.
0: Ja.
1: Uit 1992. En dat is alles wat ik rijk over te zeggen heb. Nou, dat album. Dat album Harmony, wat ik net zeg, ja... Het is ook Harmony. Er is heel veel close harmony in dat album. Ik hou daarvan.
0: Uh-huh.
1: En dan echt die samenzang. En dan die hoge stem van hem daarachter. Ja, echt een mooi. Ik hoop dat ik hem nog eens een keer in zijn geheel tijdens een thema-uitzending. Nou ja,
0: of is er zo'n ding van in je jeugd dat je denkt van...
1: Ja, zoals zoveel mensen natuurlijk. Op een gegeven moment cd's uit.
0: Ja.
1: En daar heb ik eigenlijk nu wel een beetje spijt van. Maar misschien kom ik hem nog wel een keer tegen. Dan ga ik hem zeker weer aanschaffen. Genoeg gepraat. London Beat, You Bring on the Sun.

0: Sunshine Reggae.
1: Ik ben helemaal zen in één keer.
0: Ja, hè?
1: Ja.
0: Zo lekker. Ik zei tegen jou, op een strandbeetje, palmboompje.
1: Nou, dat zie je echt voor je.
0: Mocktailtje in mijn hand.
1: Zo, ja, doet je wat?
0: Ja, niemand. Ja. Wat ik wel heel grappig vond, wat ik gewoon echt niet wist, dat dit gezongen wordt door een Deens duo.
1: Nee.
0: Nee, hè?
1: Nee.
0: Nee.
1: Geen idee.
0: Laidback. Heten ze.
1: Jij dacht dat het een Jamaicaanse reggae-groep was?
0: Ik denk, het is de buurman van Bob Marley, dacht ik. Maar nee, het is een Deens duo. Tim Staal en John Guldbeck.
1: Nee,
0: zeg daar een beetje...
1: Ik heb geen idee.
0: Deens?
1: Er is geen Jamaicaans bij in ieder geval.
0: Helemaal niks, hè?
1: Nee.
0: Dus ja, ik vind het echt bizar. Want als iets niet Deens is, dan is het wel reggae, strand, palmboompjes, warmte.
1: Nee, ze zijn wel relaxed hoor, de Denen.
0: Zijn ze relaxed?
1: Ja, ze zijn relaxed.
0: Oh.
1: Ja, ja, het is lekker dun bevolkt, ze zijn relaxed.
0: Oh, dan is dat misschien toch wel... Ja. Ja.
1: De groepnaam is trouwens ook leuk, hè? Laidback.
0: Laidback, ja, dat zegt
1: die klopt dan weer wel.
0: Die klopt dan wel. Ja, vind ik trouwens een hele leuke naam. Wordt ook vaak in de zangtermen gebruikt, hè? Ja. Een beetje laidback moet zingen. Dus,
1: ik ben echt heel blij dat jij deze op de lijst hebt gezet. Ja? Want het is, ja...
0: Ja, maar Ralf, alles voor jou, dat weet je toch, jongen?
1: Nou, fijn, dankjewel. En we hebben niet echt overleg gehad, het is out of the blue. Dus

0: helemaal, we zijn zo op elkaar ingespeeld natuurlijk. En ik had echt gewoon zoiets van, Ralf, heeft hier behoefte aan?
1: En nou, over behoefte gesproken, daarom heb ik het volgende nummer gekozen.
0: Ja.
1: Omdat ik ook met jou in het achterhoofd mijn lijst heb gemaakt. Hij is iets anders van opzet dan wat we net naar geluisterd hebben. Maar goed, wij bedienen iedereen. Ja. En jij bent ook fan, dus dat wist ik.
0: Ach, gerende luisteraars, echt.
1: Jij zit ook een beetje in de metal. Duitse metal.
0: Ja, natuurlijk, Ralf. Hè? Ja. Ja, ik ga er lekker headbangen, jongen. Ik, serieus.
1: Nou ja, goed. We kunnen er nog veel woorden aan vuil maken. Een beetje wij naar gaan luisteren.
0: Je had hem wel speciaal voor meneer.
1: Voor onze vaste luisteraar.
0: Ja, hoe weet ik niet.
1: Nou, ik zal de naam niet gaan noemen.
0: Oh, oké. Okay. Dat durf je nou niet, hè?
1: Nee, dat durf ik
0: niet.
1: Nee, durf ik niet. Maar ik,
0: is wel iemand die wekelijks
1: luistert. Ik heb meegekregen dat er een aantal luisteraars zijn die dit wel kunnen waarderen. Dus die moeten we ook bedienen.
0: Ja.
1: Dus wij gaan luisteren naar Rammstein met Sonne.

0: Ja, wij zitten ook helemaal na te shaken van...
1: Na te genieten.
0: Ramstein. Ja, en
1: fijn, hè?
0: Ja. Nou, we gaan zo meteen naar ons pap en pa, want jij zit nou te luisteren als het goed is. En wij vroegen ons al af of je nou lekker zit op en neer zit te gaan thuis. Zo een beetje
1: headbangen. Dat wil ik echt horen. Eerlijk zijn mening, hè? Die zal zeggen van,
0: dus
1: die lijst.
0: Ja, we willen jouw mening. En wij denken, Isa die denkt dat jij het helemaal geweldig vindt. En dat wij nou ook gezamenlijk een tatoeage laten zetten.
1: Nou, dat zou dan een volgende stap zijn. He? Zo'n dat, mooie Duitse...
0: ferms op je op de neren.
1: Nou, ik hoor het graag, want... maar ik in ieder geval, ik wist al dat ik jou blij mee zou maken. Nou, helemaal goed.
0: Nee, lekker hoor, Ralf. Ja. Zeker. Maar het is tijd voor de ergernis. Ja. Nou, dit is alles behalve een ergernis, hè? Want buiten het feit een lekker nummertje hebben, ook ons pleziertjes hiermee gehad. Ik heb wel een... ergernis. Al vind ik het ergernis misschien niet het goede woord, maar ik ga het wel gebruiken. Wij zijn trotse eigenaar geworden een paar weken geleden van 2 duifjes in onze tuin.
1: Oh, ik dacht van Nieke Bouters.
0: Nee. Ook. Okay. Ook. Maar wij hebben een keer, dat is al weken geleden, op een andere plek een nestje gehad waar een duifje heel trouw zat te broeden. Dat doen ze wel de moeder als de vader, is blijkbaar. Ja. Op een gegeven moment de duifjes weg. De duifjes niet, de eitjes. Duifjes ook, eitjes ook. Ja. Dus er is iets fout gegaan door een andere vogel, weet ik veel. Nou, dat vonden we wel vrij jammer. En op een gegeven moment zat er weer in een andere boom een nieuw nestje.
1: Van dezelfde duifjes.
0: Geen idee. Kijk, een duif is voor mij een duif. Hè? Ik kan er niet echt een onderscheid in maken.
1: Nou, dat uit onze familie.
0: Ja.
1: Tjonge.
0: Ja, klopt. Had ik toch
1: maar even. Want je zegt, wij zijn eigenaar geworden. Je hebt ze aangeschaft of ze zijn aankomen vliegen?
0: Nee, ze zijn aankomen vliegen.
1: Oh, ze aankomen vliegen.
0: Maar luister.
1: Ze zijn gastheer. Gastheer en gastvrouw.
0: Ja, maar ondertussen zijn dus die eitjes uitgekomen. Ja. En hadden wij dus 2 babyduifjes.
1: Oh.
0: Want er worden maximaal 2 geboren. Hè? Per keer wist ik ook niet. Dus die zaten iets in onze boom. Ach, van baby af aan. Het is toch... Kijk, die hebben ons uitgekozen. Ik zie me dan... Ja, ik vind het toch een beetje... Ja, een soort opa en oma zijn we geworden. Toch? Vooral Han is zeer begaan met de duiven.
1: Ach,
0: ja, die gaat hem echt aan zijn hart. Nou, lang verhaal kort. Ze zijn uitgevlogen.
1: Ze zijn het huis uit.
0: Ze zijn het huis uit.
1: Ja. En dat...
0: dat doet pijn. Dat doet pijn. Ja.
1: Nou, hoeveel tijd vliegen ze zo'n beetje uit? Hoe lang duurt dat?
0: Ik denk, Isa, hoe lang hebben ze nou bij ons gezeten? 1 week of 3?
2: Week of 3,
0: denk ik, hè?
2: Ja.
0: Ja, en nou, wat dan voor mij hartverscheurend was, en dan kunnen zeggen ja, hè, maar dan sta ik daar gewoon echt met tranen over mijn wangen. Het is diep triest. Maar dan op een gegeven moment was er eentje uitgevlogen. De moeder komt dan nog een keer of 2 per dag voeren. Ja. Op een gegeven moment was degene die overbleef, zo'n heel klein hompje met van die stekeltjes nog. Hè.
1: Ja.
0: En die was na lang proberen eindelijk op een schutting terechtgekomen. En zit daar, zie je in de verte, Isa, zie je de moeder met het andere jonkie zitten. Hè? En hij wilde er allemaal naartoe en het ging nog niet. En dat ik echt, dan hoor ik mezelf gewoon zeggen, ga maar schatje, dat kun je wel. En dan denk ik echt van, oh, ik ga het weer weg. En dan zie ik daar die moeder zitten en dan, ja, verschrikkelijk. Maar ze zijn nu dus weg. Gisteren waren ze wel even terug om te eten. Wat, dat weet ik niet, want... Hè?
1: Misschien hechten ze dan toch wel een beetje aan de plek waar ze geboren zijn. Misschien komen ze volgend jaar weer terug.
0: Ik hoop het,
1: gaan ze zelf een nestje maken?
0: Ja, ze zeggen dat ze terug blijven komen. Dan weet ik niet dezelfde duiven, maar schijnbaar als je een nestje hebt gehad... dat ze dan wel... Nou ja, goed, het is nu de 2e keer dat er een nestje zat.
1: Ja.
0: Ik kan hier nog uren over praten. Ik ga het niet doen.
1: Nee, maar jij bent een enorme dier.
0: Ja, heel erg.
1: Ja, maar zie hoe snel je eraan hecht, hè? Van die...
0: Ja, slaat nergens op. Ja,
1: nou, het slaat. Nou, waarom niet?
0: Ja, maar de beesten zijn natuurlijk die weten niet anders dan onze honden, ons Frenkie aan het blaffen is en dat gek doen. Ja. Het interesseert ze niks. Ze blijven gewoon zitten. Dus ja, het is mooi hoor. Mooi spul.
1: Want de natuur is keihard, hè? Als zo'n beestje bijvoorbeeld moeite heeft om te vliegen of zo. Op een gegeven moment wordt je maar achtergelaten.
0: Ja.
1: Dan is hij voor de poes.
0: Daarom had ik zoiets van gamma, weet je wel.
1: Ik zie het helemaal voor me.
0: Ja.
1: Jou een beetje kennende zo. Ja.
0: Nou. Dus is een ergernis? Ja, dat is er weg.
1: Dat is even een triest momentje.
0: Triest momentje.
1: Maar je komt eroverheen. Komt goed.
0: Ik praat veel met jou, Ralf.
1: Ja, en dan is het weer...
0: Zeker.
1: Ja.
0: Heb jij een ergernis?
1: Nou, een ergernisje. Tot een half uur geleden nog niet.
0: Nee.
1: Maar toen zaten we hier zo in de voorbespreking.
0: Oh,
1: en toen, nou,
0: oh ja, natuurlijk. Ja.
1: Oh, en Katie. Nou, echt. Oh. Nou, ik moet even uitleggen. Wij hebben natuurlijk die hele mooie nieuwe studioruimte hier. Met raam. Met raam. En ook nog een gedeelte wat open kan. Dus dat is heel fijn. Wij kijken nu uit op de binnentuin van de Doelen. En daar staat gewoon een heel mooi appelboompje. Een heel mooi appelboompje. Ja. En er zitten al weken appeltjes aan. En elke week kunnen wij dat groeiproces aanschouwen. Van klein tot groter met een blosje erop. En al die weken zit Katie al tegen Isa en mij van die appeltjes.
0: Ja.
1: Die appeltjes.
0: Ja.
1: Dat wij zoiets hebben van, ja, Katie, of...
0: Kutappeltjes.
1: Of je gaat nu naar de directeur van de doelen en je zegt, er wordt toch niks mee gedaan. Mag ik die appeltjes gaan plukken? Dan zijn we er van af. Of we trekken de lamellen naar beneden.
0: Ja.
1: Zodat jij gewoon die appeltjes niet meer kan zien.
0: Ja.
1: Dus het is eigenlijk één van de twee.
0: Ja.
1: Dus waar ga je
0: voor? Je zei het iets verder tegen mij, hoor. Je zei net echt wel van, Kate, of je plukt hem, of de lamellen gaan dicht.
1: Dus ik zou het... Om in jouw lijn te blijven, nee. Het is eigenlijk geen irritatie.
0: Nee.
1: Maar ik sta er altijd weer van te kijken hoe gevoelig jij op bepaalde onderwerpen bent.
0: Ja.
1: Dat is echt, dat vind ik heel mooi.
0: En
1: dat
0: gaat
1: iets over iets van de natuur, zo'n appelboompje.
0: Ja.
1: Ik heb je hier bezig gezien met die vlieg.
0: Met de vlieg, ja.
1: Nou, dat was ook wonderlijk. Ja. Een kwartier eerder wilde hij hem nog doodmappen. En toen in één keer had je een band met die vlieg. En toen had hij hem eigenlijk in een doosje mee naar huis willen nemen.
0: Ja, en ik ben gewoon jouw nicht, Ralf.
1: Ja.
0: Zo dichtbij ben ik gewoon.
1: Ja. Ja, dus daar moet ik dan natuurlijk ook wel iets van hebben eigenlijk.
0: Ja, tuurlijk heb jij dat.
1: Denk ik ook
0: ik merk het komt er nog niet uit, maar het zit erin.
1: Ik
0: weet het gewoon.
1: Zeker.
0: Heel even en jij wil ook een appel.
1: Ik wil heel graag een appel.
0: Ja.
1: Ga jij erin plukken dan?
0: Ja,
1: zijn ze al rijp?
0: Ja, de bovenste zijn echt rood.
1: Ja? Nou dan.
0: Ja.
1: Ik weet niet waar de directeur hier zit.
0: Ja, maar dan hoeft de directeur toch niet. Nee, ik kan gewoon naar buiten stappen.
1: Met Tante Nel. Gewoon met Tante Nel samen.
0: Tante
1: gaan we ze met Tante Nel nemen mee aan de binnentuin. Tante Nel een mandje. En dan...
0: We hebben net even met Tante Nel een rondje gelopen. En dan gaan we gewoon appeltjes eten.
1: Wie bent u? Nou, ik ben mantelzorg. Ik ben vrijwilliger.
0: Ja,
1: u gaat een stukje wandelen. Ja, we gaan naar de binnentuin.
0: Ja, wij gaan een potje appeljam maken.
1: Oh, wat leuk.
0: Ja, dat zoiets.
1: Hey, kijk.
0: Ja.
1: Zo
0: meteen gaan we naar beneden. Jullie houden even die deur van mij open. Dat ik weer terug naar binnen kan. Anders kan ik niet naar binnen. En dan ga ik gewoon één appel...
1: Ja. Maar dus eigenlijk geen ergernisjes deze week, maar gewoon even een mooi momentje.
0: Toch?
1: Mag ook wel, toch?
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: En dan pakken wij hem snel door, want het is weer tijd voor muziek, toch? Ik kijk even op. Ben ik aan de beurt? Jongens? Ramstein.
1: Jij bent aan de beurt, Katie.
0: Ja, natuurlijk, want we zitten bij de volgende. Ik ga eventjes de dingen omslaan. Ik ben heel slecht in Duits. Ja.
1: Nou, ik hoorde je net Ramstein.
0: Ja,
1: uitspreken.
0: Ja, Ramstein. Ja, oké, maar dat is niet echt. Geef maar maar Frans op wat dat betreft. Las die zonne in dein Herz.
1: Wauw.
0: Nou, dit vind ik op zich nog vrij. Kwam er vrij makkelijk uit, toch?
1: Ja.
0: Ja, dat is een nummertje van Wind, de band. En die deden in 87 mee aan het Eurovisie Songfestival met dit nummer. Zijn tweede geworden, want ze moesten het destijds afleggen tegen Johnny Logan.
1: Ja,
0: met Hold Me Now. En dat is meer dan terecht, want.
1: Niet.
0: Johnny Logan.
1: Ja, Johnny Logan.
0: Hold Me Now. Ja, luister. Ja. My favorite. Dus,
1: maar ik ken dit nummer een beetje als een feestnummer. Zo'n van... Laat de zon in je hart. Het is eigenlijk een beetje hetzelfde. Is het totaal anders?
0: Ja, jij bedoelt een ander. Nee, dat is een andere die jij bedoelt.
1: Nou, de tekst is precies hetzelfde. Maar...
0: Ja.
1: Nou, goed.
0: Nou, luister ik even naar het ritme.
1: Verwarring al.
0: Andere ritme.
1: Ja.
0: Maakt niet uit. Ze deden in 85 ook al mee. En in 92. Dus een echte diehard op het gebied van Eurovisie Songfestival. 85 ook tweede. Dus geen idee wie er toen eigenlijk won.
1: Weet
0: maar,
1: je wel?
0: Weet u dat wel?
1: Ja, die hebben een keer een uitzending gehad.
0: 85?
1: Ja, 85. Was
0: is dat
1: niet
0: een beetje van Marga, dat Marga voor ons meedeed? Marga Bult of niet?
1: 85 was dat niet, hoe heet dat ook weer? Die Harry's of zo? Nee, weet
0: Diggiloo, Diggiley.
1: Die periode?
0: Ja?
1: Ja, ik dacht dat je al die winnaars allemaal had je
0: Nee, ik weet de winnaars wel, maar ze vraagt me niet welk jaar. Wat me trouwens eventjes terugbrengt naar... Ja, dan ga ik hem al opdwalen, want Bill Withers zouden we nog opzoeken. Hè? Dat was Lean on Me, heel bekend.
1: Lean on Me.
0: Bill
1: Withers, dankjewel.
0: Ja, ja. Maar goed, alle gekheid op een stokje. Wij gaan gewoon luisteren naar degene die tweede werd tijdens het Eurovisie Songfestival. Las die zonne in dein Herz.

0: topnummer van het Nederlandse duo Agda en de Munnik. Het regent zonnestralen, 1998.
1: Ja, ik vind alles van hun, hè. Godsjedorie.
0: Ja, maar jij zegt dat hele album waar dit nummer op staat is zo goed?
1: Ja, vind ik wel.
0: Ik ken verder alleen nog CD van jou, CD van mij.
1: Ja, is dat Slaapzacht, Elisabeth?
0: Nee.
1: Nee. En dingen, dat vind ik dus zelf, en dat staat volgens mij ook op die CD. De beste tekstregel ooit geschreven, vind ik.
0: Nou.
1: Ja. Als je bij me weggaat, mag ik dan met je mee.
0: Ja, die is mooi. Ja, maar het zijn ook echt woordkunstenaars.
1: Nou, dat.
0: Ja, het is geweldig. Het hangt natuurlijk een beetje tussen cabaret en voordrachtskunst en echt popje hierin. Maar die mannen die waren natuurlijk zo populair in die tijd.
1: Niet normaal.
0: Fantastisch.
1: Tijdje uit elkaar geweest natuurlijk. Ja. De reunie weer een heel succes.
0: Ja.
1: Heb jij ze gezien bij de beste zangers? Want daar kijk je niet naar, denk ik.
0: Nee. Toen waren ze als duo ook daar.
1: Als duo, ja. Aanwezig. God, echt heel goed.
0: Ja. Nou, dat klinkt toch gewoon samen fantastisch.
1: Ja.
0: Dit nummer is een vervolg op een eerder nummer van hun. Als het vuur gedoofd is. Daar wordt het verhaal, denk ik, van die Herman verteld. En dit is daar een vervolg op. Ja. En was het niet zo dat er daarna nog een ander nummer kwam? Dat dit een soort van drieluik was? Of iets met de kapitein? Of is het weer een heel ander verhaal?
1: Ik weet niet of
0: is dat CD van jou, CD van mij? Je merkt dat ik er helemaal niks van af weet.
1: Nee, toch jammer dat je het niet opgezocht hebt. Maar,
0: ja, nee. Slechte voorbereiding.
1: Ik weet wel inderdaad van Herman, weet ik, maar of daar een derde deel van is, of dat ergens anders een tweeluik meer is, geen idee.
0: Dit schijnt in ieder geval een vervolg te zijn op Als het vuur gedoofd is.
1: Ja.
0: Maar ik ga die CD eens bekijken. Als ik het te pakken kan krijgen, 1998. Ja, goed, dan wil ik dat eens wel...
1: Alles voor Agda en de Munnik is goed. Toch? En zeker ook dat nummer. Dan gaan wij door naar Onze Nander Even Duin.
0: Ach, daar is die weer.
1: Ja. Die heeft... In 82 heeft hij het gemaakt. Werd een 83 in hit. Het nummertje Als de zon schijnt uitgebracht. Dat nummer, dat bestond al. De melodie. Die hoorde hij in de film Buonasera Mrs. Campbell. Met onze actrice Gina Lollobrigida.
0: Zo.
1: Ja, niet zomaar iemand. Nee. Ja. En hij vond dat zo'n lekker deuntje. Dus is op gaan nemen met zijn cassetterecordje. Hoe we dat vroeger deden. Bandje erin, cassetterecordje aan. En heeft daar zelf een Nederlandse tekst op geschreven. En dat was inderdaad Als de zon schijnt. En het mooie is natuurlijk dat hij daar gewoon puur natuur als André staat. En niet als...
0: Want hij kan natuurlijk fantastisch mooi zingen.
1: Ja, joh.
0: Hij heeft natuurlijk ook de Franse chansons en Het Dorp. Dat zingt hij ook als geen ander.
1: Ja, ja.
0: En dan denk je echt van, oh André, het was natuurlijk zoals André toen was in die tijd met die gekke typetjes.
1: Ja.
0: Maar dan denk ik van, ja, Willempie en zo'n flip-fluitketel, jongen.
1: Vind je die leuk?
0: Nee, hij had ook heel wat andere. Ik vind die sketches legendarisch soms, die oude. Maar die onzin met die bloemkolen en zo, die carnavalskrakers, nee. Had ik liever gehad dat hij dit soort nummers had gemaakt.
1: Of kom op, meneer Wijdbeens.
0: Ja, maar dat is... Nou, oké, voor meneer Wijdbeens maak ik een uitzondering.
1: Oké, vooruit.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Max Verstappen heeft zijn contract bij Red Bull verlengd tot en met 2030. Een verlenging dus van 2 jaar. Dit werd bekendgemaakt op de mediadag van de Dutch Grand Prix op Zandvoort. Verstappen rijdt al sinds 2014 voor Red Bull, won in 2016 op 18-jarige leeftijd zijn eerste Grand Prix en is viervoudig wereldkampioen. Boskalis, het baggerbedrijf uit Papendrecht, boekte in de eerste helft van 2026 lagere resultaten door geopolitieke onzekerheid rondom de oorlog in het Midden-Oosten. De omzet daalde van 2,3 miljard naar 1,9 miljard. De netto-winst zakte van 426 miljoen naar 275 miljoen. Het orderboek kromp naar 6,8 miljard euro. Nieuwe regels rond netcongestie hebben gemeenten waarschijnlijk aangezet om versneld bouwvergunningen te verlenen voor 1 juli. In april werden vergunningen afgegeven voor 8500 woningen en in mei voor ruim 10.000, tegenover een maandgemiddelde van 7100 sinds januari 2022. De geplande bouwkosten voor vergunde woningen bedroeg 6,3 miljard euro, bijna 2 keer zoveel als het kwartaal vorig jaar. Bij een helikoptercrash in Kenia zijn alle 7 inzittenden om het leven gekomen, 5 Amerikanen en 2 Ecuadorianen, waaronder het hoofd van de Ecuadoriaanse inlichtingendienst en zijn vrouw. Het toestel stortte gisteren neer aan de voet van de Mount Olokwe. 3 lichamen zitten nog vast in het gecrashte toestel vanwege een brand. En dan tot slot het weer. Vanochtend vallen in de noordelijke helft en Zeeland nog felle buien, terwijl het zuiden grotendeels droog blijft met in het westen enige zonneschijn. De temperatuur bedraagt zo'n 18 graden bij een stevige zuidwestenwind. En tot zover het nieuws.
1: Uur na

0: Ja.
1: Isje.
0: Ja. Ik heb.
1: Was het weer een beetje te doen?
0: Ja, op zich. Ik mag niet klagen. Nou, eentje wat er ook is voor mij was heel makkelijk.
1: Oh, nou,
0: dat ik zat te denken en ik dacht te denken van, oh ja, verrek.
1: Maar ik hoor jouw pingeltje niet op de achtergrond.
0: Oh ja.
2: Oh, even.
0: Hij stond een beetje zacht.
2: Scherp, Katie. Scherp.
1: Ja, scherp, hè? Ja. Kijk, er is weer van alles wel lekker, dat muziekje eruit.
0: Kijk, dat is wel lekker, hè?
1: Even ja, precies.
0: Moment. Ik ben ook de enige die dat heeft, hè? Even, dat ik dat wel even wil benadrukken.
1: Ja, dat klopt.
2: Nee, dat is waar. Wij moeten onze eigen achtergrondmuziek erbij denken. Ja. Jij hebt gewoon...
1: Je eigen tune.
0: Misschien een keer jullie ook doen.
1: Dat is goed. Nou, hoort hem erin, meid.
0: Ja, waar het dus mee begint, is aanstaande vrijdag de Oosterhoutskermis.
2: Ah, wauw.
1: Ja, dat had ik kunnen weten, want ik weet hoe jij er naar uitkijkt.
0: Ja.
1: Ja, dat is jouw dingen, Is.
2: Serieus, ja?
1: Ja.
2: Even serieus, ja?
0: Die kamelen, nee, die...
2: Wat ga je doen dan? Daar?
0: Kamelenrace.
2: Kamelenrace?
1: Ballen vast. En rollen.
2: Ik ben van mijn leven echt twee keer op de Oosterhoutse kermis geweest. En dan zo kort mogelijk. Ja.
1: Waarom?
2: Ja,
1: te veel prikkels.
2: Ja, misschien. Ik hou er echt helemaal niet van. Maar maakt niet uit. Gaat het over Isa nu? De kamelenrace.
1: Ja, dat is geweldige, Is. En het mooie is dat ze daar knijtergoed in is. Hè?
0: Nou, nee, dat wil ik even...
1: Nee, dat is wel waar,
0: nee,
1: Isa.
0: Nee, want de vorige keer ging het ook gewoon... Het is ook een beetje geluk, hè?
1: Je onderschat jezelf nu heel erg.
2: Kun je heel even uitleggen wat de kamelenrace, wat je daarvoor moet kunnen?
1: Moet je met een...
0: Moet met een bal rollen. Dan heb je, verschillende gaten. Ja. Dat klinkt ook misschien een beetje vaak.
2: Nee.
0: Verschillende gaten. Je hebt... ik wil werkelijk heel serieus blijven. Je hebt de kleuren geel, blauw en rood. Nou, geel is 1 stap, blauw 2 en rood 3 stappen. Ja. Nou, en dan als dat balletje dan bijvoorbeeld in de rode gaat, dan gaat die kameel 3 stappen vooruit. Ja. En dan de kameel die als eerste in de finish is, die heeft gewonnen.
2: En die speelt dan tegen andere mensen?
1: Maar nog 12 personen.
0: Heel fanatiek van ook.
2: Nooit van gehoord. Oh, grappig.
0: Ja, ja, heel fanatiek ook.
2: En wat kun je dan winnen?
0: Ja, knuffels.
1: Wij gaan voor de knuffels. Ja, knuffels. Ja. Gewoon kermis ga je hebben, knuffels.
2: Ja, die Oosterhoutse kermis kan niet missen, hè. Natuurlijk al die vlaggen die dan meteen, als je Oosterhout binnenkomt gereden, al die vlaggen die dan wapperen.
1: Kermis. Maar half. Ga een keertje mee naar de Mils aan de kermis. Zullen we een keer als Rozo,
2: Ik wil net wel zeggen, als Isa toch gaat, hadden we misschien wel een leuke meet and greet in de uitzending kunnen verloten. Maak kennis met de technicus.
1: Ja.
0: Nou,
2: met Isa.
0: Laten we dat niet doen.
1: Ben je een man? Tussen
0: nee, dit gaan we niet, dat, nee, dat, dit nou. gaan we niet doen. Dit gaan we niet doen.
2: Nou,
0: ik kan ook
2: goed.
0: Nu de microfoon uitzetten.
1: Oh, sorry hoor. Lieve dochter van me.
2: Het ligt heel gevoelig.
1: Ja, het ligt heel gevoelig.
2: Maar
1: dit.
2: Isa, praat ons even bij. Waar is de kermis?
0: Ja, het is in ieder geval...
2: Ja, in Oosterhout. Ga ik even zo even
0: nou,
2: lekker
0: echt,
2: zitten?
0: Het is ook echt...
2: praat maar gewoon door, joh. Want het is...
0: Ik wou dat de luisteraars het konden zien. Want het is ook echt gewoon... Het ligt daar nog net niet onderuit gestrekt. Helemaal dubbel.
2: Het is vanochtend wel weer heel erg...
0: niet te doen.
2: Is niet te doen.
0: Ja. Sorry. En dan ben ik ook gelijk afgeleid. Dat is dan ook weer iets.
1: Ja, het kwam er half, hoor.
0: Ik heb nog ook gelijk iemand anders een schild gegeven.
1: Ja, daarom moest ik lachen. Die
2: ik
1: nam een bepaalde
2: niks.
1: Houding aan.
2: Ik zit
1: aan.
2: Gewoon zo.
1: Hey, ik trek me even terug. Ga even over die kermis. Waar is de kermis?
0: Nou, ik zal het even beginnen met dat het in ieder geval tot en met de woensdag 26 augustus is. Het zijn er 65 attracties. Maar dat valt dus ook onder de grijp... Nee.
1: Ja.
0: Echt,
1: ja. Totaal.
0: Ja, gewoon totaal. Het is verspreid over het Slotjesveld, de Slotlaan en de Markt. En vrijdag begint de kermis om 4:30 met 2 uur een prikkelarme kermis. Tijdens deze uren staat de muziek zachter, zijn er zo min mogelijk licht- en rookeffecten en draaien de attracties. Indien mogelijk op aangepaste snelheid.
1: Ralf gaat zondagmiddag.
0: Ik ga door.
2: Maakt het best fijn.
0: Om 7:00 volgt de officiële opening.
2: Maar als je niet afleiden, Isa, het gaat goed.
0: Ja. Ik ga door, ja. Om 7:00 volgt de officiële opening en is er het Oosterhouts gratis kwartiertje.
2: Nou. Gratis kwartiertje?
0: Ja.
2: Mag je in alle attracties gratis?
0: Ja, nou ja. Ja, 1 keer. Omdat je
1: ja,
0: dan
1: 1 keer, want dat is kwartier voorbij. Ja. Ja, goed. Toch? Maar het is wel 1 keer gratis.
2: Toch leuk, hè?
0: Ja. Ja. Nou, dat is de kermis waar ik in ieder geval heel erg naar uitkijk.
2: Dat is elk jaar weer een grote happening, toch? Ik bedoel,
1: wij zijn echt van de kermis, hè? En dan de automaten, het... heel veel knuffels winnen.
0: Het grijpen
2: jij
0: van je beet.
2: Vroeger altijd
0: afgesteld.
2: Heel veel knuffels, weet ik nog wel.
1: Ja.
2: Je had altijd van die teddyberen en van die grote honden.
1: Ja.
2: En,
0: nog
2: steeds.
1: Nog steeds.
2: Oké.
1: Ja.
0: Ja, ik heb ook een nieuwtje dat is alleen niet in Oostgoud. Maar het is wel leuk.
1: Waar wel?
0: In Tilburg.
1: Hé, hey, Tilburg, daar werk ik, hé, jongen.
0: Nou, daarom vooruit. Nou, daar komt het toch
1: kom
0: een
1: maar
0: beetje...
1: Kom maar dan, ja, zeker. Willem 2.
0: Zaterdag 29 augustus vindt in Tilburg de vierde editie van Foxrock plaats. Tijdens dit Autorock Festival brengen 5 tribute bands muziek van Heart, Alanis Morissette, ja, Janis Joplin, Beth Hart en Blondie.
1: Meen je?
0: Ja, ik vond hem heel leuk, dus ik dacht van ik moet het even erin gooien.
1: Wanneer is dat?
0: 29 augustus. Het vindt plaats op het buitenterrein van Fox Forum aan de Zuiligumstraat 2 in Tilburg. De deuren openen om 2 uur. De eerste band begint om 3 uur. En het festival duurt tot ongeveer 11:30 s'avonds.
1: God, maar er zitten echt goede bands bij. Iedereen die je nou opnoemt.
2: Maar hoe kwam jij daarbij dan, Isa? Waar had je die gevonden?
0: Nou, het stond wel in de Oosterhout.
2: Oh, zo'n talentkrantje. Ja. Oh, nou, ja. Dat zal het wel iets leuks
0: ja,
2: zijn.
0: Allemaal leuke tribute bands. Ja. Natuurlijk wel. Allemaal leuke,
1: die artiesten.
0: Geweldig, leuke namen,
1: man.
0: Toch?
1: Ja, het zijn allemaal hele goede.
0: Ja. Ja. Dus die vond ik heel leuk om erbij te doen.
1: Ja, dat snap ik.
0: Ja. Dan nog op 30 augustus verandert het Slotpark in Oostschuit in een groot openluchtpodium tijdens KIP en het staat voor Kunst in het Park.
1: Hmm. Ook wel. Wat staat er in het park?
0: het heet
2: KIP.
1: KIP.
0: Het heet KIP.
1: Ja.
0: En het staat voor Kunst in het Park.
1: Haha, dat is leuk.
0: Ja.
1: Dat ook wel grappig. Oh, wat grappig.
0: En van 11 tot 5 kun je genieten van onder andere schilderkunst, beeldhouwkunst, poëzie, zang, dans en theater. Ook is er een kunstroute door het park en een kinderplein. Nou, en de toegang die is gratis.
1: En voor niks.
0: Ja.
1: Nou, leuk.
0: Dus.
1: En wat een leuke uitjes.
0: Allemaal dingetjes om te doen, hè? Zo wissel ik het een beetje af. De ene keer een nieuwtje, de andere keer iets te doen.
1: Ja, maar dit is heel leuk. Kermis hou ik van. Ik vind dat het in Tilburg is...
0: Nou ja, dan was je behoorlijk enthousiast houden. Vind
1: ja,
0: ik leuk.
1: Ja, maar god, alles wat je opnoemt, man. Top.
2: Nou, wat let je, Katie?
1: Ja, niks. En dat kunst in het park ook... Er zit ook altijd wel iets leuks tussen natuurlijk,
2: hè? Kijk, we hebben weer nieuwe inspiratie en leuke ideeën. Dankjewel,
1: superleuk,
2: Isa.
1: Superleuk, superleuk. Ja. Oké, waar waren wij in onze lijst? Ik weet dat nooit, hè? Als we uit een ergens komen of uit een...
2: Nou, we hadden net voor het journaal hadden we de Doors. Die hebben natuurlijk niet aan kunnen kondigen, maar het waren ze wel degelijk.
1: Nou, dan mag je daar nog iets over zeggen.
2: Ja, met het nummer Waiting for the Sun. Natuurlijk geschreven, zoals bijna alle de Doors nummers, door Jim Morrison.
1: Ja.
2: En het gaat over de zoektocht naar de American Dream. He, veel mensen in Amerika leven die droom of hebben die droom. Maar voor de meesten wordt die eigenlijk nooit werkelijkheid. Dus je kan dromen wat je wil, maar voor de meesten wordt die nooit voltooid. En daar heeft Jim Morrison dit mooie nummer over geschreven. We hadden het er even over. Jij bent niet zo'n The Doors fan.
1: Nee, niet zo.
2: Ik wel. Ja, ik vind het altijd experimenteel, altijd bijzonder, altijd een beetje gekkig. Ik hou ervan. Ja.
1: Nou, hartstikke mooi.
2: Ja.
1: Nou, waar ik ook van hou is de nummers van Pink. Die vind ik, ik ga nou niet zeggen, maar ik heb alles van die meid. Maar ik vind, als er iemand een stem heeft, dan heeft zij het natuurlijk wel. En wat ik vooral bij haar altijd zo bijzonder vind, hè, dat je dat ziet tijdens haar concerten. Hangt ze daar op de rambol, hè, aan de benen.
0: Ja, dat is echt gaaf.
1: Zweeft ze daar die dingen door en dat zingt net zo makkelijk door.
0: Welk nummer is dat nou?
1: Ja.
0: Een heel bekend nummer. Ja, dat is echt gaaf.
1: Ongelooflijk. Ja, dan hangt ze echt aan de benen. Hangt ze dan.
2: En ook Robbie Williams ook wel eens gedaan, hè? Robbie Williams heeft dat ook wel eens gedaan. Dat hij zo opkwam.
1: Aan zo'n
2: kabel.
1: Ja, maar dan denk ik van, ik kan ze nog niet zingen, hè. Al zit ik rechtop, heb ik alle hulpmiddelen rond me heen. En zij hangt daar gewoon. Goed, dat eventjes terzijde. Het nummertje waar we naar gaan luisteren, dat heeft ze samen opgenomen tijdens de coronatijd met haar dochter, Willow. En het leuke vind ik dan zelf, als je dan leest hoe dat gegaan is. Want dat meisje, dat was destijds, die dochter, 9 jaar oud. En dat was gewoon thuis even opnemen. God, Willow, dat kind zingen. En die had echt zoiets van, mam, zijn we nou klaar? Want ik wil weer gaan zwemmen. En dat wordt dan gewoon een hit, zo'n nummer, hè? En toen had op een gegeven moment Pink ook gezegd tegen haar, we staan op 1 in Nederland. En dat zij zoiets had van, Nederland? Welke plaats is dat? Nou ja, hè? Land en dingen, Amsterdam. Ja, oké. Okay. Nou, maar kan ik nou weer verder? Want ze was Avatar aan het kijken, de film. Dus om uit te leggen, het wordt een grote hit. Moeder hartstikke trots. Kind doet het helemaal niks. Maar ontzettend... lekker nummertje is het geworden. Cover Me in Sunshine.

0: Uit 1973 alweer. You are the sunshine of my life van Stevie Wonder. Ja. Echt zo'n Stevie Wonder nummer, hè?
1: Ja.
0: Zo. Hebben we heel vaak gezegd. Zoveel mooie nummers gemaakt, die man. En het, ook altijd een bepaalde vrolijkheid die eruit springt. Ik vond deze heel mooi, dus ik wilde hem graag op hebben.
1: Past mooi bij het thema.
0: Ja, nu het zegt, had ik helemaal niet bij stilgestaan. Ik dacht gewoon, nou, Stevie Wonder, lekker nummertje dit.
1: Nee,
0: alle gekheid op een stokje natuurlijk. Ja, geweldig. Tenminste, ik vind het mooi.
1: En ook gek, hè, dat hij natuurlijk zelf de zon nog nooit heeft gezien.
0: Nee. En toch kan hij er zo mooi poëtisch...
1: Echt, hè?
0: Over, ja, heel bizar, over schrijven en mooie muziek erbij maken. Ja, muzikanten, hoor. Jongen. Stevie Wonder, ja.
1: Ja, kunnen we daar eigenlijk ook over Boney M zeggen?
0: Zeker.
1: Ja?
0: Zo, jij bent, hebben die ook een hits gehad.
1: Ja.
0: Was natuurlijk geproduceerd tot en met.
1: Ja.
0: Was dat niet zo'n Frank Farian verzinsel? Miljoenen verkocht. Zij heeft zelf niks aan overgehouden, alleen de Duitse producent.
1: Ja.
0: Dat later heeft hij nog dat kunstje gedaan met een aantal andere acts.
1: Ja, en gewoon een beetje ronddraaien, hè? Hai. Dan kom je een heel eind. Het nummertje waar we naar gaan luisteren, Sunny, en dat is natuurlijk logisch, want dat is ons thema. En dat is eigenlijk van Bobby Hebb. Die heeft het in 66 al uitgebracht. En dat werd toen ook al een hele grote hit. En dat heeft hij geschreven naar toen hij een hele donkere periode van zijn leven zat, waarin zijn broer neergestoken is. Dat was ook vlak na de dood van... Ja, ik heb het over dingen, hè? Bobby Hebb, hè?
0: Ja, nee.
1: Oh, jij keek me echt zo aan. Ja, zo van, zeg jij nou?
0: Een heftig verhaal.
1: Oh, heftig, ja.
0: Oeh.
1: Ja, nee, oké, ik dacht van, zeg ik nou iets niet goed?
0: Ik weet echt niet waar je het over hebt.
1: Ja, maar, ja. Nou ja, dus zijn broer, die werd inderdaad neergestoken. En dat was net nadat Kennedy ook vermoord was. Dat was echt zo'n tijd, hè, van, jeetje, wat is het allemaal? 10 jaar later maakte Boney M natuurlijk een hele echte disco-versie van. En dat het vervolg was op Diddy Cool. Sunny van Boney M.

0: Three Doors Down, Away from the Sun uit 2004 hoorde je net. De zon wordt natuurlijk vaak gebruikt ook als metafoor voor het licht, het geluk, welvaart, voorspoed. En ook hier is dat gebeurd. Het gaat over de zanger, hè, die heeft van Three Doors Down, die heeft een zware periode gehad. En die zingt over die moment dat hij weer aan het opkrabbelen is in het leven. En dan elke keer voor zijn gevoel toch weer op het moment dat hij denkt ik ben er bijna, toch weer wordt teruggeworpen. Ik denk dat het een gevoel is wat we meerdere mensen wel kennen zo in het leven.
1: Helaas wel.
0: Ja. En dan mooi verwoord zo in dit nummer. Het begint een beetje saai te worden bij alle nummertjes. Zeg ik van oh mooi of dit of dat. Maar het geluid.
1: Is logisch, want je gaat geen nummers uitzoeken waar je niet van houdt natuurlijk.
0: Nee, over het algemeen niet. Maar Three Doors Down, altijd een goede band gevonden, mooi geluid. Ja. Dus ik wilde hem graag erop hebben ook.
1: Weet je trouwens wanneer de meeste zonuren zijn? Welke maand?
0: Zonuren? Mm-hmm. Ik zou zeggen wanneer het langste licht is. Mm-hmm. Dus in juni, zou ik zeggen.
1: Ja, dat is het toch niet.
0: Wanneer dan?
1: Ik zou juli gezegd hebben. Ja. Dat ik denk, dat is toch de zomermaand bij uitstek. Maar het is in mei.
0: In mei?
1: Ja.
0: Oké.
1: Okay. Ja. Dus,
0: en hoeveel in Nederland zo gemiddeld? Wordt dat steeds
1: 223
0: meer?
1: 223 zonuren.
0: Zo.
1: 220 in juli, hoor. Dus zo verschilt het niet. Nee, maar goed. Ja, toch?
0: Ja.
1: Ik had het nooit gezegd, mei.
0: 23. Ja, best wel veel eigenlijk. Ja. Toch, denk ik. Ja.
1: Ja, best veel.
0: Nou, ik ben blij dat het weer wat minder warm is en dat het af en toe weer eens regent.
1: Precies.
0: Ik vond het al een beetje te veel de laatste tijd.
1: Isa, ik denk dat het tijd is voor...
2: Het is tijd voor de grabbelplaat.
1: Zo, hij komt sneller
0: de
1: aan haar dan ik dacht.
0: Daar is die. Hij ligt al klaar op de draaitafel.
1: Ja.
3: Ja. En het grappige vind ik van de artiest of band, hè?
1: Ja.
3: Of hebben we vorige week in de uitzending gehad.
1: Vorige week in de uitzending gehad?
3: Ja.
0: De artiest.
3: Dat is het enige wat ik erover ga zeggen.
0: Oké. Okay.
3: En ik denk dat iedereen hem eigenlijk, denk ik hoor.
1: Wat hadden wij vorige week?
0: Nou, dat...
1: Welk thema hadden wij vorige week?
3: Zal ik hem gewoon aanknallen? Kunnen jullie
0: vorige
3: gaan,
0: week hadden we money.
1: Money. Knalt er maar in
3: iets. Tenminste, ik denk dat het vorige uitzending anders die daarvoor.
0: Oh.
1: Nou, oké. Okay. We gaan het zien. De naald zakt.

0: Moeilijk, moeilijk, moeilijk, moeilijk.
1: We hadden hem inderdaad vorige week in de uitzending. Het is perfect bij het thema.
0: De sun zit erin, hè?
1: Het is geweldig.
0: Het heeft zo moeten zijn. Wij gaan helemaal...
1: Katie, aan jou de eer. Waar gaan we voor?
0: Ja, het was natuurlijk heel duidelk, Litouwers. I can see clearly now, de titel. Alleen het jaartal. En we hebben alle twee iets anders, hè? Ik zeg 86, jij zegt...
1: Ik ga van 1983. Voor mij was het iets eerder.
0: 83. Dat is het enige waar wij nog een...
1: En er is maar één iemand die het verlossende woord kan spreken.
0: Ja, heb je tijd om op te zoeken gehad?
2: Ja, ik heb het klaar liggen.
0: Oh, want jij zat zo te genieten, want jij vond hem ook helemaal geweldig.
2: Ik vond hem ook leuk.
0: Ja.
2: Ja, het is uit 1982.
0: Godzonder. Echt, iedere keer rij, hè?
2: Nou, maar ja, het is niet goed.
0: Het is ook niet goed, maar hij zit er dichterbij dan
2: ik. Ja, maar dat is wel, elke keer zit hij er heel dichtbij.
0: Hij zit heel dichtbij de jaartallen.
2: Ja. Nou, dat is alleen maar...
0: Maar het zegt meer iets over hem dan over mij, toch?
1: Hitster.
0: Hitster, ja. Oh ja, dat ga ik in met jou doen. Dan leg ik het af. Ja. Hey, leuk. Ik vond het een ontzettend leuke grap.
1: Echt, hè?
2: Ik vond het ook heel leuk.
0: Ja.
1: Blij met Isa.
0: Ja.
1: Top.
0: Ja, inderdaad. Nou, dan gaan wij snel door. Want dan we hebben nog een aantal nummertjes. Ja. Oh, dat gaat goed komen. En het volgende nummertje. Ralf, jij zei het al. Wie is dat?
2: Ja, daar ben ik al echt dat? Heel de uitzending in.
1: Wie is dat?
0: Ja?
1: Ken ik niet.
0: Hey, ken jij een die in Isa? Ik ken een die.
1: Die ken ik wel. Die motten ga ik kennen. Ja. Isa.
0: Van wie is ze daar in dan?
1: En die kennen ik wel, van de dingen.
2: Volgens mij is het een storing met het microfoontje.
0: Ja. Maar gaat trouwens wel lekker, Ralf. Ja, het is Sarah Larsson. En Isa, jij schijnt... jij had ook zoiets van, dat nummer moet erin.
2: Ja, vind ik leuk. Ik word er vrolijk van.
0: Ja, nee, helemaal prima.
2: Het is alleen voor jullie tijd...
1: Zeg maar gewoon wat je wil zeggen.
2: Ja, nee, het is
1: echt jullie. Voor je ouderen.
2: Ja, jullie vallen dan een beetje buiten het boot.
0: Het is jammer dat we jouw schuif niet dicht kunnen draaien, hè?
1: Inderdaad, ja.
0: Dan moeten we ook hier
1: eens
0: hebben.
1: We moeten ook even een paneeltje hier krijgen.
0: Dat bedoel ik. Want verdorie toch. Maar goed, ga verder, Isa.
2: Nee, nou, ik heb verder... ik vind het gewoon een leuk nummer. Ja, nou, ook een leuke griet.
1: Ben heel benieuwd.
0: Oh, wacht even. Is zij die wij laatst gezien hebben, die show?
2: Op tv.
0: Oh, die is heel leuk. Ja, is zij het?
2: Ja.
1: Ook die?
0: Ja, die.
1: Oh, dat hadden we eerder gezegd.
0: Ja.
2: Maar er zit ook echt...
0: Dat zie ik toch.
2: Kijk, die stem vandaag vind ik ook echt bizar.
0: Ja.
2: Want er zit ook echt zo'n noot in dit nummer. Ja, ik ga het natuurlijk niet... Ja, ik ga het uiteraard
0: ze
2: niet,
0: hebben het inderdaad over de uithaal. Was er eigenlijk spijt van dat als ze die gedaan had. Want ze zeiden, dan moet ik hem altijd doen.
2: Dus niet, ja, ik ga het natuurlijk ook niet
0: maar die zit erin, hè?
2: Maar die noot, dat is ook... Ja. En dan doet ze dan ook gewoon bijvoorbeeld in een interview of zo. Zei iemand al van, ja, doe dat eens.
0: Ja.
2: Nou, en dan doet ze dat gewoon. Hè.
1: Oh, nou, bizar. Ik ben nu heel benieuwd. Laat hem maar snel horen.
2: Ja. Oh, we gaan hem verder. Oh, we hebben hem al verder helemaal aangekondigd.
0: Ah, doe maar joh. Ja, Midnight Sun, Sarah Larsson.

0: zei net al tegen Katie, het lijkt alsof ik elke week Anouk op de lijst heb. En ja, het komt er gewoon zo uit. Dus Anouk met Falling Sun uit 2004. Heb ik al vaker gezegd, dit van het, wat ik vind een geweldig album, Hotel New York. Helemaal mooi. En dit is een van de mooiere nummers daar weer van. Live klinkt het ook allemaal precies zoals ze... Ja, het is topzangeres. Echt een van de betere die Nederland de afgelopen decennia heeft gehad, denk ik.
1: Ja, dat zet je ook iedere keer als ze erin staat. Ja,
0: ik kan... En dan dit, hè, zo'n akoestische, alleen een gitaartje erbij. Ja. Dat je echt hoort wat ze kan. Ze draagt echt met haar stem, draagt ze het hele nummer. Ja. Geen toeters en bellen, geen producenten werken bij. Ja, mooi.
1: Oh, klaar.
0: Dat gezegd...
1: Ja. Weet je wel wat mooi is?
0: Nou?
1: Nana Mouskouri.
0: Zo, ja.
1: Oh.
0: Die heeft veel fans.
1: Hey.
0: Ja, ongelooflijk veel.
1: Love.
0: Ja. Leeft ze nog? Ja, hè?
1: Memory. Geen idee, dat zal toch wel?
0: Ze is ook Europarlementariër geweest, volgens mij. Zij is er politiek in gegaan, meen ik. Voor Griekenland.
1: Ja, zou goed kunnen. Allemaal kan mij het schelen.
0: Jij zegt Nana Mouskouri. Want we gaan naar Mouskouri.
1: Ja, we gaan naar Mouskouri. En nou, hoe ik daarbij uitkwam. Ik dacht, ik vind het altijd leuk om een beetje ook in andere talen te kijken.
0: Mm-hmm.
1: Dus dan zit ik bij Spotify. Dus ik zoek eerst op Sun. En Sunshine. En iets met zon. En toen dacht ik van, nou, Frans. Ik denk, nou oké, Soleil. Hè, dus Soleil ingetoetst. En toen kwam er in één keer Soleil van Nana Mouskouri naar boven. Toen dacht jij. Hoe hilarisch is dit? Want het klinkt natuurlijk knijter Frans. Het wordt opgenomen door een Griekse zangeres. En het origineel is van een band uit Schotland.
0: Nou, hoe internationaal
2: is
0: het?
2: En ze is 91. Voeg ik er nog even aan toe.
0: Sorry.
1: Sorry?
2: Ze is
1: 91.
0: Ja. Oh, Nana Mouskouri, ze leeft nog. Ze leeft
2: 1934.
1: Nog. Ja. Zo. Vroeger vond ik het best wel een beetje vreemd. Want ik weet nog wel, dat als mam daar wel eens wel van draaide. Maar dan had ze echt dat pikzwarte haar. Hè, zo langs haar gezicht heen. Met die zwarte bril. Vond ik altijd wel iets van. Ja. Nu is het natuurlijk helemaal mega hot als je er zo uitziet. Dus maar 91. Geweldig. Nana Mouskouri met Soleil.

0: Uit 1991 deze versie. Elton John en George Michael natuurlijk met Don't Let the Sun Go Down On Me. Ja, we zeiden allebei tegen elkaar. Deze hadden we allebei onafhankelijk van elkaar al op de lijst gezet. Deze moest erop. Origineel van Elton John solo natuurlijk uit 1974. Samen hebben ze het al een keer gespeeld bij het legendarische Live Aid concert op 13 juli 1985 alweer. En deze versie die je nu hoorde is opgenomen op Wembley 1991 bij een concerttour van George Michael, waarbij Elton John eigenlijk te gast was. Ja. Dat.
1: Ja, dat heeft verder ook helemaal geen uitleg nodig, want het is geweldig. Ja. Toch? Ik heb ook even een nummertje waar ik zei, ik zet even mijn koptelefoon op, ga weer even helemaal genieten en goed luisteren.
0: Ja, blijft mooi, hè?
1: En blijft prachtig. Ja. Dan gaan we door naar de volgende, die ik ook weer eigenlijk niet ken, maar uit heb gezocht, omdat de titel wel leuk erbij paste. En dat is Pocketful of Sunshine van Natasha Bedingfield. Dit nummertje komt uit 2008. Bijna 20 jaar oud, hè?
0: Tja.
1: Ja. In Amerika echt een van haar grootste hits. Maar in Nederland eigenlijk niet geen top 40 hit geworden. Geschreven door een medeschrijfster vanavond. Ze heeft er zelf al aan meegeschreven. Die had op dat moment een hele moeilijke periode, waarin haar moeder in een afklikkliniek zat met haar alcoholprobleem. En daar kreeg ze toen een muntje, waarvan ze zeiden, nou, dat moet je in je zak bewaren. En dan kan je altijd bij, als je dan een keer een moeilijke periode hebt, dan pak je een muntje en dan zit je even op een veilige plek. En dan kan je dat door moeilijke situaties heen helpen. Dus ja, iets wat je dus een veilig plekje in de vorm van een muntje in je zak, Pocketful of Sunshine.

0: Nou, lieve luisteraars, we zijn alweer aan het einde gekomen van onze uitzending. 2 uur lang stond alles in het teken van de zon. En daar worden wij toch wel heel vrolijk van, hè? Want zon betekent vakantie, terrasjes, barbecuen, slippers en lekker zonder je jas naar buiten. De korte broek komt weer uit de kerst en Herman die loopt met een ontbloot bovenlijf waarvan we denken, nou, moet dat nou echt, Herman? En zodra de 27 graden wordt aangetikt, lopen we te klagen dat het weer veel te warm is en zijn overal de ventilatoren uitverkocht. En wat ook zo bijzonder is, binnen hebben wij een prima tafel, we hebben geen vliegen, we hebben geen wind en toch gaan massaal die borden, bestek, glazen en eten naar buiten. Want dan moeten we daar in één keer de maaltijd gaan nuttigen. Nou ja, geniet er maar van zolang de zon er is. Want het blijft Nederland. En je weet het maar nooit. Want ja, vandaag gebruik je zonnebrand. Morgen een paraplu. En overmorgen allebei. Heb vandaag een hele fijne dag. En onthoud, achter de wolken schijnt de zon. Na regen komt zonneschijn. En voor niks gaat de zon op. Morgen worden we herhaald hier op de Roze Radio. Tussen 8 en 10 uur 's avonds. Zondagmiddag bij de OBRTS tussen 2 en 4. Heel erg bedankt voor het luisteren en wil je gegarandeerd 2 uur lang zon, luister dan volgende week weer naar Kate met Ralf. Tot volgende week.
1: Tot volgende week.
2: Tot volgende week.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Het Openbaar Ministerie stelt nu bij 21 personen te kunnen bewijzen dat ze zijn overleden door middelen van funcaps. Na 3 nieuwe gevallen. Dat meldde de officier van justitie vandaag in Zwolle. Verdachte Jort W., Rens W. en Stefan P. verkochten vanaf juli 2020 illegaal geneesmiddelen via internet met een totale omzet van 42 miljoen euro. Nieuw DNA-onderzoek laat zien hoe de Aziatische tijgermug zich verspreidt in Nederland. De NVWA meldt dat onderzoekers de verwantschap tussen muggen op verschillende locaties in kaart brachten. Zo kon worden bepaald of gevonden muggen nieuw zijn, lokaal, hebben overwinterd of verwant zijn aan eerdere exemplaren. Max Verstappen heeft zijn contract bij Red Bull verlengd tot en met 2030, een verlenging dus van 2 jaar. Dit werd bekendgemaakt op de mediadag van de Dutch Grand Prix op Zandvoort. Verstappen rijdt al sinds 2014 voor Red Bull, won in 2016 op 18-jarige leeftijd zijn eerste Grand Prix en is viervoudig wereldkampioen. Boskalis, het baggerbedrijf uit Papendrecht, boekte in de eerste helft van 2026 lagere resultaten door geopolitieke onzekerheid rondom de oorlog in het Midden-Oosten. De omzet daalde van 2,3 miljard naar 1,9 miljard. De netto-winst zakte van 426 miljoen naar 275 miljoen. Het orderboek kromp naar 6,8 miljard euro. En dan nog even het weer. Vanmiddag wisselen zonneschijn en felle buien elkaar af bij temperaturen van 20 tot 22 graden. De zuidwestenwind is matig en de neerslag brengt in de loop van de dag 5 tot 20 mm water. Wat natuurlijk goed is voor de natuur, ondanks aanhoudende droogte. En tot zover het nieuws.

0: danse, le chat qui dort sourit.
1: Ik woon in een dorpje in het noorden van het land. De ramen gezeemd, alles blinkend aan kant. De natuur is er prachtig, de geur is er groot. Maar als je 12 jaar bent, verveel je dood. Te groot voor het springtouw, te klein voor de brommer. Op de fiets naar de film is veel te ver weg. De disco is altijd voor boven de 16. Als je in zo'n dorp 12 bent, dan heb je goed pech. Toch

0: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
1: Na een dodelijke crash waarbij afgelopen zondag 5 Ierse tieners om het leven kwamen, vraagt de Ierse mediatoezichthouder aan TikTok om verantwoordelijkheid af te leggen over hoe het platform omgaat met video's over gevaarlijk rijgedrag. De Ierse regering heeft aangekondigd dat politieagenten nog dit jaar een speciale achtervolgingstraining gaan krijgen. Het Openbaar Ministerie heeft aangegeven bij 21 personen te kunnen bewijzen dat ze zijn overleden door middelen van het internetbedrijf Funcaps na 3 nieuwe gevallen. Dat meldde de officier van de justitie vandaag in Zwolle. Verdachten Jort van W., Rens van W. en Stefan P. verkochten vanaf juli 2020 illegaal geneesmiddelen via internet met een totale omzet van 42 miljoen euro. De hitte heeft in Duitsland dit jaar tot nu toe aan 14.000 mensen het leven gekost. Dat is een schatting van het Robert Koch Instituut. Het werkelijke aantal is volgens het gezondheidscentrum waarschijnlijk nog hoger. Max Verstappen heeft zijn contract bij Red Bull met 2 jaar verlengd, tot en met 2030. Verstappen staat al sinds 2014 onder contract bij Red Bull. Hij won op 18-jarige leeftijd 10 jaar geleden als jongste coureur ooit een Grand Prix. En dan het weer. Vanmiddag is er af en toe zon met kans op enkele buien. Bij een matige wind uit het zuidwesten is het zo'n 20 graden. Ook vanavond kunnen er nog een paar buien vallen. Vannacht koelt het af naar 13 graden. En tot zover het nieuws.

Goedemiddag luisteraars. Fijn dat u weer heeft afgestemd op Rozo Radio, waar het weer tijd is voor T42. Het gevarieerde muziekprogramma van Beb Hendriksen, daarbij vandaag technisch ondersteund door Anton Lonen. Voor vandaag stelde ik een playlist samen met songs met dieren erin. Het zal u niet verbazen dat de hond een van de meest bezongen dieren is. Toch vond ik ook de kat, de olifant, de vlinder en zelfs een krokodil. Er is geen rode draad, maar ik vond wel drie fraaie dubbelnummers. Wij hopen dat u ook weer vandaag met plezier naar ons luistert.

Als eerste draaiden wij voor u het nummer My Sweet Rosalie van de Britse groep The Brotherhood of Men. Deze uit twee dames en twee heren bestaande groep won in 1976 met het nummer Save Your Kisses for Me het Eurovisie Songfestival. Het lied dat u zojuist van hen hoorde lijkt in eerste instantie een soort liefdeslied te zijn, maar pas aan het eind ervan blijkt dat Rosalie een puppy is. Het volgende nummer is waarschijnlijk een van de oudste liedjes die ooit over een hondje werd geschreven. Heel lang kon je in dierenwinkels ook honden en katten kopen. Dat is door de EU-regelgeving sinds 2024 in Nederland verboden. In Amerika kun je kennelijk nog altijd honden en katten in een dierenwinkel kopen. Daar is ook het nu volgende lied uit voortgekomen. Het werd begin jaren geschreven door Bob Merrill en op de plaat gezet door Patti Page. Uiteraard draaien wij nu graag deze versie voor u. Het nummer heet How Much Is That Doggy in the Window?

Dit was George Baker met het nummer Papillon uit 1982. U weet waarschijnlijk wel dat de echte naam van George Baker Hans Bouwens is. In 1976 werd hij zanger bij de band Soul Invention. De naam van deze groep werd een jaar later gewijzigd in de George Baker Selection. In 1970 ontving Bouwens van Konamus de zilveren harp. Op zeker moment ging hij solo en was daarmee ook heel succesvol. Hij is inmiddels 81 jaar. Hij schreef ruim 600 liedjes en er werden ruim 25 miljoen platen van hem verkocht. Hij is ook vandaag de dag nog altijd actief in de muziek. Het volgende nummer dat wij draaien is van The Beatles. Het toont enige gelijkenis met het nummer van The Brotherhood of Man, waarmee we ons programma begonnen. Sweet Rosalie blijkt aan het einde van de song een puppy te zijn. Paul McCartney schreef het nu volgende nummer dat in 1968 uitkwam op het geheel witte dubbelalbum dat uitkwam onder de titel The White Album of The White Double. Het nummer heet Martha, My Dear. En het gaat niet, zoals je zou denken, over een meisje, maar over zijn trouwe schapenhond, Martha.

Dit was Lobo met het nummer, hij zong het meerdere keren, Me and You and a Dog Named Boo, dat in 1971 uitkwam op zijn debuutalbum Introducing Lobo en dat goed in de smaak viel bij het publiek. Dit nummer schreef de zanger onder zijn echte naam Kent Lavoie en het werd geproduceerd door Phil Gernhardt. Lobo stopte in 1981, dus slechts 10 jaar was hij actief, met het maken van platen en richtte vervolgens zijn eigen label op. De zanger is inmiddels 83 jaar. Het zullen vooral de ouderen onder u zijn die zich Rudy Karel herinneren. Hij werd in 1934 in Alkmaar geboren en werd bekend als entertainer, zanger, showmaster, filmproducent en ook nog acteur. In 1953 verving hij zijn vader tijdens een feestavond voor ambtenaren in Arnhem. In 1955 trad hij bij de AVRO wekelijks op in het radioprogramma De Bonte Dinsdagavondtrein. En in 1959 had hij maandelijks op tv de Rudy Karel Show. Hij kreeg nationale bekendheid toen hij in 1960 met het lied Wat een geluk meedeed aan het Eurovisie Songfestival. Zijn Duitse carrière begon in 1965, eerst bij de Radio Bremen en later ook op tv. Vanaf 1970 maakte hij meerdere Duitse speelfilms. Hij overleed uiteindelijk in 2006 op 71-jarige leeftijd. Bij ons hoort u hem nu met het lied Samen een straatje om.

Jewel Akins zong zijn lied over The Birds and the Bees, waarmee hij in 1965 een grote hit had, waarmee hij op de derde plaats van de Billboard Hot 100 terechtkwam. In Nederland werd het ook nummer 2 in de hitparade. Er kwamen nog talloze nummers van Akins uit, maar geen ervan had zoveel succes als het nummer The Birds and the Bees. Hij werkte ook als producent en co-producent en bleef optreden tot in de jaren 90. Hij overleed in 2013 aan de complicaties van een rugoperatie. Dan zijn we nu toegekomen aan ons eerste dubbelnummer van vandaag. Weet u wat een mockingbird is? In het Nederlands noemen we het een spotvogel. U hoort eerst Patti Page met het nummer Mockingbird Hill. Daarna draaien wij de Nederlandse versie die ik vond op een cd met als titel De Jaren 50. En dankzij mijn technicus Anton, ik kon nergens vinden wie dit nou eigenlijk gezongen had, maar nu weet ik het. Het was Lammy van den Hout en hij zingt het nummer Als de spotvogel fluit.

0: en tot zover de spotvogel. Eén keer in het Engels en één keer in het Nederlands. De Australische zanger Kamal, bekend om zijn warme stemgeluid, werd in 1934 in Maleisië geboren. Hij groeide op in Kuala Lumpur en verhuisde in 1953 als schooljongen naar Adelaide. Hij was arm, sprak nauwelijks Engels en ondervond rassendiscriminatie die een dominante rol speelden in het Australië van die tijd. Na een optreden van Nat King Cole mocht hij de zanger backstage ontmoeten en hij was zo onder de indruk dat hij besloot ook zanger te willen worden. Zijn eerste contract tekende hij bij Phonogram en in 1969 steeg zijn eerste single Sound of Goodbye naar de top van de hitlijst. In Nederland brak hij door in 1975 toen hij voor het Wereld Natuurfonds de Elephant Song ten gehore bracht. En u begrijpt dat wij u dit nummer nu graag laten horen.
1: Tell me, said the elephant. Tell me, brothers, if you can.

0: Dit was de in 1970 in Engeland opgerichte groep America met het nummer A Horse With No Name. De band koos voor hun naam omdat de leden van deze band alle drie zonen waren van in Engeland gestationeerde Amerikaanse legerofficieren. Hun titelloze album dat uitkwam in 1971 was meteen een groot succes. Het zal u dan ook niet verbazen dat deze band, waarvan de leden inmiddels behoorlijk bejaard zijn, tot op de dag van vandaag actief is. In 2012 kregen zij een ster op de Walk of Fame. Als volgende staat de Schotse singer-songwriter Al Stewart op mijn lijst. Zijn eerste single, The Elf, had weinig succes. Al had al een aantal albums op zijn naam staan toen hij in 1977 eindelijk doorbrak. Het is leuk te vertellen dat de zanger op zijn album Orange uit 1972 zijn optreden in Amsterdam en zijn bezoek aan Haarlem beschrijft. U moet het maar eens opzoeken, is huge op YouTube, is echt heel erg leuk. Bij ons hoort u hem nu met het nummer dat zijn grote doorbraak betekende en dat is een live opname van het nummer The Year of the Cat.
1: Thank you.

En dit was Harry Chapin met het nummer Cats in the Cradle. De tekst van dit nummer begon als een gedicht dat werd geschreven door Harry's vrouw Sandra. Het gaat over de relatie tussen haar eerste man en diens vader. Maar Harry Chapin zei dat het nummer ook gaat over zijn verhouding met zijn zoon Josh. Zo zie je maar hoe een lied kan ontstaan en een mooi verhaal kan vertellen. Harry, die in 1981 op 38-jarige leeftijd overleed, was singer-songwriter, maar ook filantroop en activist. Het zojuist gedraaide nummer werd door diverse anderen gecoverd. Dan gaan we verder met de nummer van Eva Cassidy. Ook zij overleed jong. Zij werd slechts 33 jaar en werd ook pas echt bekend na haar vroegtijdig overlijden. Ze werd in 1963 in Washington geboren en begon haar muzikale carrière met het zingen van covers van bekende nummers die zij op heel eigen wijze ten gehore bracht. 2 jaar na haar overlijden kwam een opname van haar terwijl zij het nummer Over the Rainbow zong bij de BBC Radio terecht. Dit leidde ertoe dat van Eva in 2001 het album Songbird werd uitgebracht. Het was dat jaar het best verkochte album. En wij draaien nu natuurlijk van Eva het nummer Songbird.

Ik weet niet of u de stem van deze zanger herkende, maar dit was Cat Stevens met het nummer I Love My Dog dat hij in 1961 schreef en dat te vinden is op zijn debuutalbum. Deze in 1948 in Londen geboren singer-songwriter werd vooral bekend met zijn folk rock en soft rock liedjes. In 1978 liet hij zijn naam officieel veranderen in Yusuf Islam. Hij is de vader van 5 kinderen en maakt nu islamitische muziek. Hij is actief betrokken bij liefdadigheidsprojecten. En zijn zoon Mohammed is ook actief, muzikaal, onder de naam Jorios. Dan vervolgen we ons programma met ons tweede dubbelnummer van vandaag. Het is het lied Paloma Blanca, Witte Duif, gezongen door George Baker, die het in 1971 op de plaat zette. Het was destijds de eerste grote hit van de George Baker Selection. Het nummer werd vervolgens door diverse artiesten gecoverd. De tweede versie die wij u laten horen is die van Tom Jones.

Ja, en ik was net in gesprek met Anton en die zei, ja, ik vind die versie van Tom Jones eigenlijk helemaal niet zo mooi. En daaruit blijkt dat je eigenlijk bepaalde nummers helemaal niet moet willen coveren, omdat het origineel zo vreselijk mooi is. Als volgende staan de Beatles nog eens op mijn lijst. Ik draai nu van hen het nummer Norwegian Wood. Dat werd geschreven door Lennon en McCartney en dat werd opgenomen op het in 1965 uitgebrachte album Rubber Ball. Het nummer werd vooral bekend door het gebruik van de sitar, een snaarinstrument uit India. Het was de eerste keer dat een dergelijk instrument werd gebruikt op een rockalbum. Lennon schreef het naar aanleiding van een buitenlijke relatie die hij erop nahield. En het dier dat u in dit lied hoort? Als u goed luistert, zult u horen: This bird has flown.

En dit was The Alan Parsons Project met het nummer The Eagle Will Rise Again. Dit Britse pop-rock duo werd in 1970 opgericht. Het bestond uit Alan Parsons en Eric Woolfson. Hun vroegere albums lijken te zijn geïnspireerd door het album Dark Side of the Moon van Pink Floyd, waaraan Parsons ook meewerkte als geluidstechnicus. De 25 albums die van hen uitkwamen waren alle conceptalbums, beginnend met een instrumentaal intro dat overvloeide in het eerste nummer. Halverwege de B-kant van de LP staat weer een instrumentaal nummer en het laatste nummer is meestal een rustige nummer of een ballad. Dan gaan we verder met een nummer van The Cats uit Volendam. Zij waren met enkele onderbrekingen actief van 64 tot 85 en van 68 tot 75 waren zij een van de succesvolste bands in Nederland. Er kwamen meer dan 50 albums van hen uit en er werden ook bijna 50 singles van hen uitgebracht. Ze werden wel de Fab Five genoemd, met een knipoog naar de Beatles die de Fab Four heten. U hoort de groep nu met een nummer uit 1967 en dat nummer heet Sure, He's a Cat.

Ja, een oud nummer was dit. Het kwam uit 1961. Het waren de Tokens en het nummer heet The Lion Sleeps Tonight. Dit lied is gebaseerd op het Zuid-Afrikaanse Zulu-lied Mabubu van Solomon Linda. De groep The Tokens werd al in 1955 opgericht als de Linktones, maar had toen niet echt veel succes. Niels Sedaka, dat is leuk om te weten, maakte ook deel uit van deze vierkoppige groep. Sedaka zou later als tekst- en muziekschrijver aan de lopende band hits schrijven en vanaf 1960 ook zelf solo zingen. In 1960 werd de groep heropgericht onder de naam The Tokens en zij waren actief tot 1971. Dan kunt u nu gaan luisteren naar een nummer van de Duitse zanger Freddie Quinn, die talloze nummers op de plaat zette over de zee en de zeevaart, waarmee hij in de jaren 60 heel veel succes had. Deze zanger, hou u vast, is inmiddels 94 jaar. Van hem koos ik vandaag het nummer Kleine Weiße Möwe.

oorspronkelijk Franse nummer Comme d'habitude. Dan kunt u nu gaan luisteren naar ons derde en tevens laatste dubbelnummer van vandaag. Het is de Poppy Song, in 1969 door Harry Nilsson uitgebracht op zijn eerste album. De tweede versie is in het Nederlands en die wordt gezongen door Martine Bijl.

Ja, of je het nou hoort in het Engels of in het Nederlands, het is gewoon een schitterend nummer. En helaas, Martine Bijl ook al niet meer onder ons. Voor dit dubbelnummer draaiden wij Puppy Love van Paul Anka. En ik vertelde u al dat dat in het Nederlands is wat wij kalverliefde noemen. Robert Long zette in 1974 het nummer Kalverliefde op zijn debuutalbum, Vroeger of Later. Daarom is hier nu voor u Robert Long met Kalverliefde.

Het is heel goed mogelijk dat u dit nummer Krokodil van Connie van den Bos nog niet eerder hoorde. Connie was pas 11 toen ze al naar de HBS ging en ze volgde in die tijd ook zang, ballet en spraaklessen. In 1959 trouwde Connie met Wim Bos, met wie ze een dochter kreeg. Het huwelijk eindigde in 1965 in een scheiding en haar tweede huwelijk was met Ger Faber, de bassist van het Lidi-trio. Met hem kreeg ze een zoon. Connie stond nog midden in het leven en had nog allerlei plannen toen zij in 2002 op 65-jarige leeftijd overleed, slechts 2 weken nadat zij de diagnose longkanker had gekregen. Zij werd begraven op begraafplaats Rusthof in Leusden. Als ik u de naam Ton Manders noem, zegt u dat mogelijk niet echt veel. Hij was tekenaar, komiek en cabaretier. Hij overleed in 1972 op 50-jarige leeftijd. Hij was bekend onder de artiestennaam Doris. Deze Nederlandse entertainer was in de jaren 50 en 60 bij de AVARA te zien als de zwerver Doris, die daarbij muzikaal werd ondersteund door organist Cor Stijn. Hij zong talloze fraaie Nederlandse luisterliedjes. Eén ervan was het nu volgende nummer over 2 motten die aan zijn jas zitten te knagen.

0: Zeg, meneer Korstijn, neem me niet kwalijk dat ik even onderbreek, maar zou u mij misschien even op mijn rug willen krabbelen?
1: Zeg, Doris, heb je nou niks beters voor me?
0: Nee. Je moet je even goed luisteren. Het is niet wat u denkt, maar kijk even in mijn kraag. Hier, moet je opletten. Er wonen twee motten.

ben een geboren eenzaam mens. Maar het was mijn eigen wijze wens. Een echt verbond heb ik steeds kunnen verhinderen. En dan zeggen mijn relaties tegen mij: maar joh, breng toch die jas naar de stomerij. Want dat fort, dat begint al knapjes te verminderen.

Dit waren de twee uit Weert afkomstige zusjes Selma en Vera, die optraden als de Selvera's. Zij zongen het nummer Zeg Kleine Ree, dat destijds het eerste nummer was dat van hen als single uitkwam. We kunnen het ons nu nauwelijks meer voorstellen dat deze zusjes met hun toch wel wat zoete repertoire in de jaren 50 en 60 regelmatig de hoogste regionen van de Nederlandse hitlijsten behaalden. Toch was dat zo. Hun grootste succes hadden ze een jaar later met De Postkoets, dat in 1960 platina werd omdat er 200.000 exemplaren van werden verkocht. De zusjes waren actief van 1954 tot 1965. Zij zijn inmiddels beide overleden. Dan hebben we nog een nummer voor u van de groep The Bachelors. U hoort hen met een lied dat zij in 1966 op de plaat zetten. Het is een heel mooie cover van een hit van Bob Lind en Val Donnicken. De groep The Bachelors werd in 1957 in Dublin opgericht onder de naam Harmonichords, omdat zij een mondharmonica-trio waren. Nadat zij in 1959 in een aflevering van The Ed Sullivan Show te zien waren geweest, gingen ze verder als vocaal ensemble. Tussen 1963 en 1967 scoorden zij in het Verenigd Koninkrijk maar liefst 17 top 40 hits. U hoort hen nu met het nummer Elusive Butterfly.

En dit was het nummer Butterfly, waarmee de Franse zanger Daniel Gérard in 1971 doorbrak. Hij nam het in verschillende talen op en er werden 7 miljoen exemplaren van verkocht. In Duitsland, Zwitserland en Zweden werd het nummer 1, in ons land nummer 5, in Engeland nummer 10 en in Amerika 78, waar het desondanks toch door de Record Industry Association werd bekroond met een gouden plaat. Het kan verkeren, zou ik zeggen. Gérard, inmiddels 87 jaar, geniet al sinds de jaren 80 van de royalties van zijn platen. Heel graag had ik voor u ook nog Elvis Presley en Boudewijn de Groot gedraaid, maar helaas laat de tijd dit niet toe. Misschien dat we in een volgende uitzending nog wel de gelegenheid hebben dit voor u te draaien.

En hiermee zijn wij aan het einde gekomen van dit programma. Dit was T42, met veel plezier voor u samengesteld en gepresenteerd door Beb Hendriksen en Anton Lonen bedank ik, want die verzorgde vandaag weer de techniek bij mij. Dit programma wordt komende zondag bij Rozo Radio herhaald van 2 tot 4. En als de problemen bij de ORTS voorbij zijn, is het op maandagavond van 7 tot 9 ook daar te horen. Live ben ik er natuurlijk weer volgende week rond de klok van 1 uur. En ik hoop dat u dan ook weer van de partij zult zijn. Heel graag. Tot dan!

0: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
1: Een groep van 16 Nederlandse trekkertrekfanaten reisde in 2 busjes naar Ohio voor de grootste trekkertrekwedstrijd ter wereld. Afgelopen dinsdag werd een van de busjes door een vrachtwagen geramd op een onoverzichtelijk kruispunt. 3 inzittenden kwamen ter plekke om het leven. 2 mannen van 55 en een man van 44. De 48-jarige veehouder uit Markelo, die het busje bestuurde, raakte zwaar gewond met een klaplong en gebroken ribben. De Nederlandse spoorwegen doen een oproep aan reizigers om hun afval vandaag mee te nemen uit de trein en het station en ergens anders weg te gooien. Door een landelijke staking van schoonmakers zijn er minder mensen aan het werk om de treinen schoon te houden. Een man van 53 uit de gemeente Apeldoorn is afgelopen dinsdag gearresteerd voor een verkrachting die in augustus 1993 plaatsvond in de Apeldoornse wijk De Maten. Een man bedreigde toen een vrouw met een mes in haar woning. Na meer dan 30 jaar loste de politie Oost-Nederland de cold case op via DNA-verwantschapsonderzoek. Vanaf oktober rijdt de internationale trein van Nederland naar Berlijn via Hamburg in plaats van via Hannover. De rit duurt dan een uur langer en de trein gaat nog maar 4 keer per dag. Vanaf half december stopt de trein ook in Bremen. De reistijd van Amsterdam naar Berlijn bedraagt ongeveer 7 uur. En dan het weer. Vanmiddag is er af en toe zon met kans op enkele buien. Bij een matige wind uit het zuidwesten is het zo'n 20 graden. Ook vanavond kunnen er nog een paar buien vallen. Vannacht koelt het af naar 13 graden. En tot zover het nieuws.
2: Uur na uur. Dag.

En het begint al met dat gedoe van steeds die dagen. De zon die opkomt.

lawaai. Je sleept je door het leven met een steentje in je schoen. En aan het einde ga je dood. Als een geknakte bloem. Daarom verkeer je tot die tijd voortdurend in de waan dat het je plicht is om iets wonderbaarlijk moois te doen. Ik ken het wel. Ik weet het al. Ik wil niets doen. En dat heb ik ook al zo vaak gedaan.

Was jij maar hier, was jij maar hier. Want het is zo

de zeeën vol zinderen zout. En als zeeroversliefje te leven voor een zeerover die van mij houdt. En de dag is ons worst. En wij ronken onze roes in de smoel van de zon. Want in de storm van de nacht zijn we dronken. Want dan drinken we rum uit een ton. Of zoiets. En daarna gaan we hoofden afhakken. En met schedels hun kegelspel spelen. En de vingers in oogkassen prakken. Tot ook dat allemaal gaat vervelen. Dus dat is grijs.

achter de ruit. Ik lig hier eenzaam in mijn bed. Ik heb de lichten.

En als ik dan weer eens zo alleen ben, 's nachts of ook overdag, ergens, nergens, onderweg, in een van de hotel of in, bij een of andere circus, dan schrijf ik liedjes. En die gaan ergens over, of nergens over, over iemand. Vriendjes die komen, of voorspelbaar weer gaan. Dingen, over iets of niets. Ja, ik weet niet, sommige mensen zeggen wel eens dat ze mij een beetje vaag vinden. Ik weet niet of dat echt zo is. Misschien wel, misschien niet. Wat ik wel weet...

0: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
1: De Europese Commissie maakt zich geen zorgen over het bijvullen van gasvoorraden voor de winter. Hoewel deze op dit moment slechts 62% gevuld zijn, tegenover 74% vorig jaar. Nederlandse voorraden staan nu op 41,3% tegenover 64% een jaar geleden. De reddingsmissie van NASA om de Swift-telescoop te redden is mislukt. De reddingssatelliet met de naam Link, gelanceerd begin vorig jaar met een kostenplaatje van ruim 20 miljoen euro, bleek niet goed bestuurbaar. Swift is actief sinds 2004 en dreigt nu te verbranden in de atmosfeer, wat het gammastraalonderzoek flink moeilijker zal maken. Een groep van 16 Nederlandse trekkertrekfanaten reisde in 2 busjes naar Ohio voor de grootste trekkertrekwedstrijd ter wereld. Afgelopen dinsdag werd een van de busjes door een vrachtwagen geramd op een onoverzichtelijk kruispunt. 3 inzittenden kwamen ter plekke om het leven. 2 mannen van 55 en een man van 44. De 48-jarige veehouder uit Markelo, die het busje bestuurde, raakte zwaar gewond met een klaplong en gebroken ribben. De Nederlandse spoorwegen doen een oproep aan reizigers om hun afval vandaag mee te nemen uit de trein en het station en ergens anders weg te gooien. Door een landelijke staking van schoonmakers zijn er minder mensen aan het werk om de treinen schoon te houden. En dan het weer. Vanmiddag is er af en toe zon met kans op enkele buien. Bij een matige wind uit het zuidwesten is het zo'n 20 graden. Ook vanavond kunnen er nog een paar buien vallen. Vannacht koelt het af naar 13 graden. En tot zover het nieuws.
2: Uur na

toen voor het eerst hij zijn schatje ontmoette. Diep hij in haar pupilletjes keek, stond die lam en vergaat haar te groeten. Werd die beurtelings rood en weer bleek. In zijn dromen zag hij steeds die ogen. Het werd een ware obsessie voor hem. Smachten smeekte hij om mee te doven, met iets melancholieks in zijn stem. Twee ogen zo blauw, zo lieflijk en trouw. Ik zie anders niet dan die kijkers van je.

0: Ik zie anders niet dan die kijkers van jou. Die ogen zo blauw. Toen hij het eenmaal zo ver had gekregen, dat ze mee naar het stadhuis wilde gaan, werd het ja-woord heel zacht van de lippen, door de ogen behek bleef hij staan. Nooit alleen uit, zo hoort het in het huwelijk, sprak zijn vrouw die een driedekker bleek. Ging hij toch, dan mishandelde ze hem gruwelijk, huilde hij als in de spiegel hij keek. Nee, o, de vrouw, zo lieflijk en trouw, ik zie anders niet dan die kijkers van jou, twee ogen zo blauw. Ik zie anders niet dan die kijkers van jou, twee ogen zo blauw.
1: Rozo Radio.

wat je voelt. Ik denk aan hoe je lacht. Ik denk aan alle liefde die jij hebt gegeven. En wat jij verwacht. En wat je voelt.

fear not, my sweet, but have faith in me. See you.

0: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
1: Het KNMI heeft vanwege waterhozen code geel afgekondigd voor de provincies Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland, Friesland en Groningen. Boven grote wateroppervlaktes kunnen volgens het KNMI waterhozen ontstaan waarbij zware windstoten mogelijk zijn. Op zee zijn al waterhozen gezien. De Democratische Republiek Congo ontvangt 70.000 doses van het vaccin tegen het Ebola-virus. Dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. Voor de variant van het virus die nu in het Afrikaanse land rondgaat, bestaat op dit moment nog geen goedgekeurd vaccin. De Europese Commissie maakt zich geen zorgen over het bijvullen van gasvoorraden voor de winter. Hoewel deze op dit moment slechts 62% gevuld zijn, tegenover 74% vorig jaar. Nederlandse voorraden staan nu op 41,3% tegenover 64% een jaar geleden. De reddingsmissie van NASA om de Swift-telescoop te redden is mislukt. De reddingssatelliet met de naam Link, gelanceerd begin vorig jaar met een kostenplaatje van ruim 20 miljoen euro, bleek niet goed bestuurbaar. Swift is actief sinds 2004 en dreigt nu te verbranden in de atmosfeer, wat het gammastraalonderzoek flink moeilijker zal maken. En dan het weer. Vanmiddag is er af en toe zon met kans op enkele buien. Bij een matige wind uit het zuidwesten is het zo'n 20 graden. Ook vanavond kunnen er nog een paar buien vallen. Vannacht koelt het af naar 13 graden. En tot zover het nieuws.

24 uur per dag. 24 uur per dag. Rozo Radio.

0: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
1: Ondanks een aantal dagen met regen blijven de huidige bovenregionale droogtemaatregelen van kracht. Dat is afgesproken door het managementteam watertekorten. Maar door de regen is er ook geen sprake meer van het opschalen naar strengere regels. Op dit moment is niveau 2 van kracht. Het KNMI heeft vanwege waterhozen code geel afgekondigd voor de provincies Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland, Friesland en Groningen. Boven grote wateroppervlaktes kunnen volgens het KNMI waterhozen ontstaan waarbij zware windstoten mogelijk zijn. Op zee zijn al waterhozen gezien. De Democratische Republiek Congo ontvangt 70.000 doses van het vaccin tegen het Ebola-virus. Dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. Voor de variant van het virus die nu in het Afrikaanse land rondgaat, bestaat op dit moment nog geen goedgekeurd vaccin. De Europese Commissie maakt zich geen zorgen over het bijvullen van gasvoorraden voor de winter, hoewel deze op dit moment slechts 62% gevuld zijn, tegenover 74% vorig jaar. Nederlandse voorraden staan nu op 41,3% tegenover 64% een jaar geleden. En dan het weer. Bij een matige wind uit het zuidwesten is het zo'n 20 graden. Ook vanavond kunnen er nog een paar buien vallen. Vannacht koelt het af naar 13 graden. En tot zover het nieuws.
2: Uur na uur, dag na dag.

0: zaterdag, 24 uur per dag. Jouw hits.
1: Rosso Radio.

0: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. De reddingsmissie van NASA om de Swift-telescoop te redden is mislukt. De reddingssatelliet Link, gelanceerd begin vorige maand met een kostenplaatje van ruim 20 miljoen euro, bleek niet goed bestuurbaar. Swift, actief sinds 2004, dreigt nu te verbranden in de atmosfeer, wat gammastraalonderzoek flink zal bemoeilijken. In Spanje stierven tussen 1 juni en 19 augustus 4.458 mensen door hitte, het hoogste aantal sinds 2022. In Duitsland overleden tussen 6 april en 9 augustus ongeveer 14.000 mensen door hitte, waarvan 12.660 ouder dan 65 jaar. De piek in Duitsland lag tussen 22 en 28 juni met temperaturen rond 40 graden. De Europese Commissie maakt zich geen zorgen over het bijvullen van gasvoorraden voor de winter. Hoewel deze momenteel slechts 62% gevuld zijn, tegenover 74% vorig jaar. Gestegen gasprijzen, donderdag 65 euro per megawattuur, maken bedrijven terughoudend. Nederlandse voorraden staan op 41,3% tegen 64% een jaar geleden. De broer en zus van Nick Reiner, Jake en Romy Reiner, getuigden voor de grand jury die hun 32-jarige broer aanklaagde voor de moord op hun ouders, Rob Reiner en Michelle Singer Reiner. Het echtpaar werd in december dood aangetroffen in een woning in Los Angeles. Nick Reiner heeft onschuldig gepleit en riskeert levenslang of de doodstraf. En dan nog even het weer. Vanavond zijn er zonnige perioden en in het binnenland vallen nog enkele buien, terwijl het op de meeste plaatsen droog blijft. De zuidwestenwind zwakt iets af. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur, dag na dag.

would I make the same mistakes if he walked in?

0: zomer op je radio. Met alleen de beste hits.
1: Dit is Rozo Radio.
2: Rozo Radio.
3: Goedenavond.

Het is weer donderdagavond, hoogste tijd voor het programma Listen to the Music op jouw Rozo Radio. Fijn dat je weer luistert en ja, ik ben vanavond alleen. Nout is verhinderd, die staat altijd een hele lange file. En dan wel met een glas in zijn handen. Zoals elke week.

heerlijk geluid hoor. De Commodore The Night Shift op jouw donderdagavond. En blijf lekker luisteren tot de klok van ongeveer zo rond de klok van 10. En de volgende twee is dan natuurlijk ook alweer klaar.

Ja, ken je deze tune nog? Dat was al een heel lang geleden het programma, wat toen op televisie, de Monkees. En naderhand werden het natuurlijk hele leuke platen die eruit gebracht worden. En als je de Monkees nog kent, ja, dan ben je toch wel heel oud hoor. Ik zelf ook, maar dat maakt niet uit. Roxy Music en Jealous Guy, die hadden we ook nog.

heerlijke geluiden op jouw donderdagavond. Rozo Radio, listen to the music. En er zijn van die mensen die willen de wereld regeren. Nou, dat gaat nooit lukken, maar het is wel een bende. Tears for Fears was dat. Everybody wants to rule the world. En daarvoor hadden we natuurlijk Wendy en Lisa. En dat heette Waterfall. Het is bijna 8:30. En eigenlijk iets te vroeg, maar het is altijd op tijd.

0: Ja, dat waren ze weer deze week. De countryplaten Roy Orbison, Indian Wedding, geen Indian Summer. Die draaien we misschien volgende week wel. Daarvoor Johnny Cash, I'll Walk the Line. En de Mavericks hadden we natuurlijk ook Dance the Night Away. Muziek uit Nederland, Gerrit Schoonebeek en Ruben James. Je kent het nummer natuurlijk van de Engelse versie. Ja. En Dick van Altena, Opa Gitaar.
1: Zomer op je radio, met alleen de beste hits.

Aphrodite Child samen met Demus Roussos. It's 5 o'clock en er zit altijd een 5 in de klok om een drankje te pakken. Ja, dat doen er heel veel, maar toch zeker, ja, nou regent het buiten, dus dan is het allemaal iets minder. Maar vooruit, er zitten 5 in de klok, dus het mag. Traffic hadden we daarvoor met Feeling Alright. Ken je deze nog?

Zo pingelt hij naar het einde. Galaxy Inn was al lekker terug in de jaren 80. Long Hot Summer en daarvoor Long Tail Classes. En dat was natuurlijk Leo Sayer. We hebben even dit.

Ja, zomers de klank op deze natte avond. Julio Iglesias, hoe canto de Galicia. En daarvoor natuurlijk de wereldhit van Tom Jones. En niks anders dan de green, green grass of home. En door de regen is het gras inderdaad weer terug aan het komen.

Heerlijke muziek van Fats Domino, I'm Walking. En daarvoor natuurlijk de Blues Brothers samen met Aretha Franklin. Uit de film natuurlijk de Blues Brothers. En Think. Ken je deze? Komt-ie maar.

zoals ze het zelf noemen, de palingsound. Love is the Golden Ring. Natuurlijk van de Cats uit Volendam. En daarvoor Sebasta Uno Can Zone van Eros Ramazzotti samen met niemand anders dan Luciano Pavarotti, die was het. Ja, ik was op twee dingen tegelijk aan het kijken en dat moet ik niet doen, want ja, ik ben niet schil, kan ik ook niet zo doen. Maar ik was eigenlijk naar het volgende item was ik aan het kijken. ZZ Top drummer Frank Bird, overleden op 77-jarige leeftijd. Speciaal, ja, voor de fans.

0: Speciaal voor Frank Baird van ZZ Top. Gimme All Your Love. En dat heeft hij al die jaren gedaan. Dus op 77-jarige leeftijd. Leeftijd helaas overleden in Texas. Het is de hoogste tijd voor...
1: Festival verleden.

Zijn grote doorbraak was in Spanje. Gewoon op zijn knieën in het zand, aan het strand en met een speakertje en zijn telefoon in zijn handen. Mart Hoogkamer en zijn grote doorbraak Unchained Melody. En daarna kwam natuurlijk, ik ga zwemmen. Daarvoor hadden we ook nog Glennis Grace en My Impossible Dream. En dat was het festival verleden.

Je luistert nog steeds naar Listen to the Music tot de klok van 10 uur. Je hoorde natuurlijk Spanisage van El Martino en André Brazeur, de Early Bird. Deze man was vorige week jarig en helaas ook niet meer onder ons, want het is in november wordt het dadelijk alweer een jaar dat hij is overleden. Ik heb het natuurlijk over René Karst.

Het heerlijke geluid van Sharon, If I Could Turn Back the Time. Of al Womack en Womack hadden we daarvoor nog met Teardrops. Ik ben allemaal aan het bellen en ik krijg geen gehoor.

0: Ja, dat was die John Spencer natuurlijk. Waarom krijg ik geen gehoor?
1: Vrouwkes en mannekes, handen en maaginhoud binnenboord alstublieft. We gaan beginnen!

dat is het alweer. Het einde van dit programma op de donderdagavond. Listen to the music. En vanavond was ik bij Arie. Nou, het was verhinderd. Is de volgende week weer. Je hoort dan nog de Merry Man met de Big Bamboo. Natuurlijk Siska Peters en Ronnie Tober in verband met de kermis die eraan staat te komen hier in Oosterhout. Aanstaande zaterdag, Nederlandstalige muziek bij Rozo Radio op de zaterdagavond van 7 tot 9. Jukebox met Arie. En ik denk dat daar toch ook wel een beetje kermis in voorkomt. Je weet het maar nooit. Ik zeg voor vanavond bedankt voor het luisteren. En blijf luisteren naar Rozo Radio. Nogmaals bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Houdoe!

Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Nederland, Duitsland, Frankrijk, Italië, het Verenigd Koninkrijk, Canada en Noorwegen veroordelen het Israëlische E1-bouwproject op de westelijke Jordaanoever. Het plan voorziet in 3400 woningen voor kolonisten, wat de Westoever effectief in tweeën deelt en een toekomstige Palestijnse staat vrijwel onmogelijk maakt. Sinds dinsdag mogen projectontwikkelaars bieden op ruim 1000 woningen. De relatie tussen Israël en Turkije staat zwaar onder druk na de Israëlische bombardementen op de Syrische luchtmachtbasis Abu Dur op dinsdag, die kort daarvoor door een Turkse militaire delegatie werd bezocht. Beide landen staan tegenover elkaar in Syrië, maar een directe militaire confrontatie lijkt volgens deskundige Rob Guys-Pinfold niet in ieders belang. Carlos Alcaraz keert terug op de tennisbaan na een afwezigheid van meer dan 4 maanden door een polsblessure. De 23-jarige Spanjaard verdedigt vanaf 30 augustus zijn titel op de US Open. Hij trainde met de Deen Holger Rune in Murcia om zijn herstel op hogere intensiteit te testen. Noord-Korea vuurde meer dan 10 ballistische korte afstandsraketten af richting de Japanse Zee. Het Zuid-Koreaanse leger stelt waakzaam te zijn en samen met de Verenigde Staten snel te kunnen reageren op provocaties. De raketproeven vonden plaats terwijl president Donald Trump een hervatting van de dialoog met Kim Jong-un suggereerde. En dan nog even het weer. Vanavond zijn er zonnige perioden en blijft het op de meeste plaatsen droog met enkele buien in het binnenland. De temperatuur ligt tussen 10 en 15 graden. De wind zwakt af. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

alleen. Toe, vergeet de strijd, toe, vergeet de nijd. Laat me niet alleen. En die domme tijd vol van misverstand, ach, vergeet hem, want het was verspilde tijd. Hoe vaak hebben wij met een snijdend woord ons geluk vermoord? Kom, dat is voorbij. Laat me niet alleen. Laat me niet alleen. Laat me niet alleen. Laat me niet alleen. Lief,

voor jou alleen. En met warme mond zeggen wij elkaar, eens was er een paar dat zichzelf weer vond. Ook vertel ik jou van de jonkvrouw die stierf, van nostalgie, hunkerend naar jou. Laat me niet alleen, laat me niet alleen.

0: je praat, kijken hoe je lacht, weten hoe je zacht door de kamer gaat. En niets vraag ik meer, ik wil je schaduw zijn, ik wil je voetstap zijn, ik wil je adem zijn. Laat me niet alleen, laat me niet alleen, laat me niet alleen, laat me niet alleen.
1: Dag. Rozo Radio.

Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Nederland, Duitsland, Frankrijk, Italië, het Verenigd Koninkrijk, Canada en Noorwegen veroordelen het Israëlische E1-bouwproject op de westelijke Jordaanoever. Het plan voorziet in 3400 woningen voor kolonisten, wat de Westoever effectief in tweeën deelt en een toekomstige Palestijnse staat vrijwel onmogelijk maakt. Sinds dinsdag mogen projectontwikkelaars bieden op ruim 1000 woningen. De relatie tussen Israël en Turkije staat zwaar onder druk na de Israëlische bombardementen op de Syrische luchtmachtbasis Abu Dur op dinsdag, die kort daarvoor door een Turkse militaire delegatie werd bezocht. Beide landen staan tegenover elkaar in Syrië, maar een directe militaire confrontatie lijkt volgens deskundige Rob Guy-Spinfold niet in ieders belang. Carlos Alcaraz keert terug op de tennisbaan na een afwezigheid van meer dan 4 maanden door een polsblessure. De 23-jarige Spanjaard verdedigt vanaf 30 augustus zijn titel op de US Open. Hij trainde met de Deen Holger Rune in Murcia om zijn herstel op hogere intensiteit te testen. Noord-Korea vuurde meer dan 10 ballistische korte afstandsraketten af richting de Japanse Zee. Het Zuid-Koreaanse leger stelt waakzaam te zijn en samen met de Verenigde Staten snel te kunnen reageren op provocaties. De raketproeven vonden plaats terwijl president Donald Trump een hervatting van de dialoog met Kim Jong-un suggereerde. En dan nog even het weer. Vanavond zijn er zonnige perioden en blijft het op de meeste plaatsen droog, met enkele buien in het binnenland. De temperatuur ligt tussen 10 en 15 graden. De wind zwakt af. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

0: De heetste hits. De heetste hits.
1: 24 uur per dag.
2: Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio.

0: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Het AZC bij Balk blijft 3 jaar langer open dan afgesproken, omdat het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers geen alternatieve opvangplekken heeft voor de 301 huidige bewoners. De gemeente De Vrieske Marre reageert teleurgesteld en bereidt juridische stappen voor. Het AZC opende in 2016 en zou op 1 oktober 2026 definitief sluiten. In de Nigeriaanse staat Sokoto is een boot gekapseisd met meer dan 80 mensen aan boord die op weg waren naar boerderijen in Gorau. Zeker 47 mensen kwamen om het leven, waaronder veel vrouwen en kinderen. Vermoedelijk waren er te veel mensen aan boord. Dodelijke bootongelukken komen vaker voor in Nigeria, vooral tijdens het regenseizoen van april tot oktober. De aandelenbeurs op Wall Street sloot donderdag in het rood door aanhoudende onrust op de obligatiemarkt, waar rentes op staatsobligaties opnieuw opliepen. Minister van Financiën Scott Bessent benadrukte dat terugkoopprogramma's mogelijk meer dan de geplande 4 miljard dollar gaan bedragen. De Dow Jones-index haalde 1,3%, de S&P 500 verloor 0,9% en de Nasdaq 1%. Grégory Le Nocy, een 49-jarige Belg, is door de Waalse rechtbank veroordeeld tot 17 jaar gevangenisstraf voor een poging tot moord op zijn buurman Mark P. Le Nocy beschuldigde P. van het misbruiken van zijn 6-jarige stiefzoon. P. ligt sindsdien in een semi-vegetatieve toestand en kan niet communiceren of zelfstandig bewegen. En dan nog even het weer. Vanavond zijn er zonnige perioden en blijft het op de meeste plaatsen droog, met enkele buien in het binnenland. De temperatuur ligt tussen 10 en 15 graden, de wind zwakt af. En tot zover het nieuws.
1: Uur

0: nou? You wanna my kind?
1: 24 uur per dag. 24 uur per dag. Rozo Radio.
2: You ready to kick some ass?

Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Tijdens een zoekactie naar de 36-jarige vermiste Mark Jaskolski uit Dronten vond de forensische opsporingsdienst op 10 augustus menselijke botresten in het Roggebotse bos. Na onderzoek bleek het om een onbekende man te gaan. DNA-onderzoek leverde nog geen match op. Jaskolski verdween op 15 april 2024 na een grinderafspraak. De politie gaat uit van een misdrijf en hield op 15 juni een 42-jarige verdachte aan. Op de A50 bij Wolfheze blijft de spitsrook wekenlang gesloten door overhangende takken die de veiligheidscamera's blokkeren. Rijkswaterstaat verwacht dat de strook pas over 2 weken weer open kan. Eerst moet een ecoloog komen kijken, waarna de aannemer verkeersafzettingen regelt. Het probleem speelt al sinds 10 augustus en veroorzaakt dagelijks files tijdens de ochtend- en avondspits. Het vliegtuigschip USS George Washington is vanuit Japan in het Midden-Oosten aangekomen om de USS Abraham Lincoln af te lossen. De 5000 bemanningsleden van de Lincoln zijn na meer dan 240 dagen op zee uitgeput met voedseltekorten en slechte hygiënische omstandigheden. Begin deze maand sprong een matroos overboord vanwege mentale gezondheidsproblemen. De Lincoln begon vandaag aan de terugreis van ongeveer 21.000 kilometer naar San Diego. Grégory Le Nozzi, een 49-jarige Belg, is door de Waalse rechtbank veroordeeld tot 17 jaar gevangenisstraf voor een poging tot moord op zijn buurman, Mark P. Le Nozzi beschuldigde P. van het misbruiken van zijn 6-jarige stiefzoon. P. ligt sindsdien in een semi-vegetatieve toestand en kan niet communiceren of zelfstandig bewegen. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht zijn er opklaringen, vooral in het oosten en noorden, nevel, aan de kust bewolking en mogelijk een bui met onweer. Morgenochtend trekt een gebied met buien en onweer vanuit het noordwesten over het land. De wind draait naar noordwest en waait zwak tot matig. En tot zover het nieuws.

minuutje, red de kat in één minuutje, blijft u nou nog één minuutje, dan zing ik voor u een nieuwe versie van Chopin's Minutenvals. Ze zeiden mij, dat haal je niet, maar dat kennen ze me niet, geef me dus één minuutje van uw kostelijke tijd, dan is de feit, dan zing ik even de Minutenvals. En maar ik hoop, gaat het niet al te vals, het kost me enkele jaren van mijn leven en verslapeloos doorwaakte nachten, schoonheidsprijzen mag ik dan ook niet verwachten. U weet wel, ik zing desnoods de voering uit mijn keel en longen uit de naad gescheurd, dan heb ik toch mijn zin, ja, en de weddenschap gewonnen die ik sloot, het gaat niet om de centen. Maar het zou dan toch te kunnen zeggen, het is me nou dus lekker toch gelukt. Wie is er zo gek het in zijn kop te halen? Zeker niet Chopin, die heeft nu al de balen. Die ligt zonder dolle in zijn graf te tollen, dat ik hem tekort doe, help ik maar moe. Als u mij hoort zingen na veel oefeningen, kunt u niet beweren dat ik na die dingen. Maar wat met de pet gooien en een beetje rotzooi met

0: koning voetbalmars. Oh, de eindsprint is nu echt begonnen. Graag zou ik dit lied besluiten. Stralend als twee zonnen houden die seconde. Wij ze tegen. Ik barst uit te snikken in de laatste ogenblikken. Nog een maand of zeven. Nu nog even alles geven. Wat zal rusten straks toch heerlijk zijn. Ja, het is echt waar. Ik ben nu klaar met de minutenbas van Frédéric Chopin.
1: 24 uur per dag.
2: Rozo Radio.

0: Zeg Tedje, weet je dat wij eigenlijk hele ongezellige mensen zijn?
1: Wij ongezellig? Nee, waarom?
0: Nou, dat kan je soms in de krant lezen, zo, in advertenties, zo in de trant van... Zij die een kolenhaard hebben, houden van gezelligheid. Ja, en aangezien wij een oliehaard hebben...
1: Bedoel je dat? Ja. Nou, ik kan me toch wel de tijd herinneren dat wij een kolenhaard hadden... en jij altijd op de meest ongelegen momenten kolen moest scheppen, weet je nog wel?
0: Ja.
1: 'S Avonds laat, als je het vergeten was, of 's morgens vroeg in de kou... Nou, dat waren nog niet bepaald van die gezellige momenten.
0: Nee, meestal niet gekleed. Meestal in mijn pyjama.
1: Oh, nou.
0: Ja, maar dan moet ik wel zeggen dat wij eigenlijk nu pas de ideale oliehaard hebben ontdekt.
1: Ja, dat is waar.
0: Warm, ook op de vloer, en zuinig.
1: In ieder geval niet duurder dan de kolenhaard. Nee, wat mij betreft nooit meer een andere oliehaard. Wij blijven bij de Fornax.
2: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Tijdens een zoekactie naar de 36-jarige vermiste Mark Jaskolski uit Dronten vond de forensische opsporingsdienst op 10 augustus menselijke botresten in het Roggebotse bos. Na onderzoek bleek het om een onbekende man te gaan. DNA-onderzoek leverde nog geen match op. Jaskolski verdween op 15 april 2024 na een grinderafspraak. De politie gaat uit van een misdrijf en hield op 15 juni een 42-jarige verdachte aan. Op de A50 bij Wolfheze blijft de spitsrook wekenlang gesloten door overhangende takken die de veiligheidscamera's blokkeren. Rijkswaterstaat verwacht dat de strook pas over 2 weken weer open kan. Eerst moet een ecoloog komen kijken, waarna de aannemer verkeersafzettingen regelt. Het probleem speelt al sinds 10 augustus en veroorzaakt dagelijks files tijdens de ochtend- en avondspits. Het vliegtuigschip USS George Washington is vanuit Japan in het Midden-Oosten aangekomen om de USS Abraham Lincoln af te lossen. De 5000 bemanningsleden van de Lincoln zijn na meer dan 240 dagen op zee uitgeput met voedseltekorten en slechte hygiënische omstandigheden. Begin deze maand sprong een matroos overboord vanwege mentale gezondheidsproblemen. De Lincoln begon vandaag aan de terugreis van ongeveer 21.000 kilometer naar San Diego. Grégory Le Nozzi, een 49-jarige Belg, is door de Waalse rechtbank veroordeeld tot 17 jaar gevangenisstraf voor een poging tot moord op zijn buurman, Mark P. Le Nozzi beschuldigde P. van het misbruiken van zijn 6-jarige stiefzoon. P. ligt sindsdien in een semi-vegetatieve toestand en kan niet communiceren of zelfstandig bewegen. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht zijn de opklaringen, vooral in het oosten en noorden, nevel, aan de kust bewolking en mogelijk een bui met onweer. Morgenochtend trekt een gebied met buien.